Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en een gemeenschap.

0: Gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker. Maar de GGD in Rotterdam...

0: Amsterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia

0: meldde dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: DAB+, wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Dit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS.

0: NOS-journaal.
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Julie en Claire. En dan kan ik wel zeggen, één van de leuke liedjes. Maar dat is niet helemaal eerlijk. Want Julie en Claire heeft volgens mij alleen maar leuke en mooie liedjes gemaakt.
1: Ja, en ook wel lekker vrolijk.
0: Vaak. Ja, vaak wel. Je komt in een goede stemming. Ook als je een kater zou hebben nu. Als je zegt van, oh, het weekend is weer voorbij. En ik moet, het is maandag en dan ben je gelijk weer vrolijk met zo'n nummer als dit.
1: Ja, nou, gelijk heb je.
0: Katers aan de kant, die kunnen we er niet bij hebben, die huisdieren. Heb je een goed weekend gehad, Anna?
1: Ja, nou, over katers gesproken, nee.
0: Ja, vertel.
1: Oh, ik heb wel een drankje gedronken op zaterdag. Dat was weer lang geleden. Dus ik had er twee.
0: Ja? En,
1: ik zat alweer
0: aan de twee was tax. Je al heel gezellig, of niet?
1: Ik zat er weer aan de tax, hoor. Ja, nee, was leuk. Was gezellig. Lekker met vriendinnen en nou, gewoon leuk. Jij ook, ja, lekker weekend gehad.
0: Zeker. Ook een drankje gedronken, inderdaad. Gistermiddag nog eventjes en zaterdag ook, geloof ik. Maar het was gewoon gezellig, rustig. Het was nog niet echt bepaald weer, vond ik.
1: Nee,
0: uitnodigend om van de buiten te gaan. Er waren wel droge momenten, maar ik vond het ook koud gisteren.
1: Het was regenachtig, guur. Ja. Echt een beetje herfstig. Ja.
0: Ik weet niet of je droog overgekomen bent. Daar hebben we er niet over gehad. Maar ik vond het nu ook niet echt heel erg lekker.
1: Het hangt in de lucht, hoor. Ik voel het gewoon.
0: Zeker, ja. We gaan er alles over horen. Over het weer in elk geval natuurlijk. In Utrecht is wakker. Met Grieta Spannenburg praten we daarover. Want ja, wat staat ons te wachten? Er zou een opgaande lijn zijn qua temperatuur deze week. Dus nou, laat maar komen die hogere temperatuur.
1: Ja, zo, ik zag het.
0: En droge weer. En diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. Pak er even eentje uit.
1: Ja, de doortrapdagen. Nationale doortrapdagen die beginnen. Wat dat nou precies is en wat we daarmee kunnen doen. Dat vertel ik zo meteen eventjes.
0: Doortrapdagen. Mag ik één gok wagen? Het heeft iets met fietsen te maken dat je doortrapt?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Heel goed. Ja, het is zo'n open deur eigenlijk.
0: Eigenlijk wel, ja. Nou, leuk om dat te weten. Fleetwood Mac in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 7 over 6.

0: David Bowie. En helemaal tot het einde met zijn groene en zijn blauwe oog. Want ja, dat had hij natuurlijk. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, daar luister je naar. In Utrecht is wakker ook alle ruimte voor, ja, voor jou, voor jullie allemaal. Wat betreft een bepaald thema. En het is niet alleen een thema van vandaag, volgens mij. Het is een thema van de hele week.
1: Ja, want de week van het nieuws is begonnen. Mm-hmm. Ja, wat doen we dan? Dan besteden alle nieuwsoutlets in Nederland. Tenminste, in ieder geval bij RTV Utrecht aandacht aan hoe nieuws wordt vormgegeven. Hoe we dat maken en hoe dat allemaal gaat achter de schermen. De vraag die we dan ook aan jou willen stellen vandaag is: hoe volg jij het nieuws? En wat zou er volgens jou meer aandacht moeten krijgen bij RTV Utrecht specifiek? En dat horen we graag, dus dat is geheel in thema van die week van het nieuws. Dus we horen graag je mening daarover.
0: Ja.
1: Zijn er dingen waarvan jij denkt van, goh, daar zou ik wel eens meer over willen weten of zo, uit nieuwsgierigheid?
0: Ik zit bovenop het nieuws altijd. En dat zeg ik, ik ben geen nieuwslezer natuurlijk, maar ja. De hele dag neem ik dat tot mij. En sommige dingen ook niet. Dat ik denk van, nou, dat hoef je niet te weten. Ik denk vooral dat het heel belangrijk is dat je jezelf een beetje beschermt. Want we kunnen natuurlijk in vergelijking met, laten we zeggen, heel lang geleden. Dan hoor je een nieuwsbulletin of je zag het journaal op tv. Nou, dat was het. Meer wist je ook niet. Tegenwoordig kun je zoveel informatie tot je krijgen. Dat is ook eigenlijk wel belangrijk dan die vraag die je stelt. Hè? Wat vind jij belangrijk? En dat geldt voor iedereen die dit nu hoort.
1: Ja, en daarbij, wat je zegt ook, de manier waarop we nieuws consumeren is zo veranderd. Hè? Nu krijgen we pushmeldingen en noem maar op. Met continu blootgesteld aan alles. Soms is even wat minder misschien ook wel lekker.
0: Mm-hmm. Maar dan lijkt het me wel moeilijk inderdaad. Wat vind je leuk? Leuk nieuws, goed nieuws is altijd fijn om te horen. Maar ja, slecht nieuws, hoeveel kun je aan ook natuurlijk? Hè? Ja. Hoe kun je verwerken op dat moment? Als je heel veel van hetzelfde hoort. En bijvoorbeeld, laten we zeggen, voor het gebak het Midden-Oosten. Ja, straat van Hormuz, dat weet ik nu wel. Terwijl het nog steeds niet oké is daar. Of sowieso in de oorlog natuurlijk niet. Ja, dat is lastig. Je krijgt een soort vermoeidheid. En dan moet je als media, die moeten er ook goed mee omgaan. En wij dus ook.
1: Ja, nou, exact. Weet je, en dan ga ik wel eens even broeden op wat ik dan vind wat er meer aandacht zou moeten krijgen bij RTV Utrecht. Ik vind dat een goede vraag.
0: Mm-hmm. Ja, ik ben benieuwd. Ik vind het ook wel voorzichtig eigenlijk, zeg ik dat dan maar.
1: Ja.
0: Kijk, als iedereen gaat zeggen, en we willen iedereen horen, dat is ook alleen maar leuk, denk ik. Maar als je nu gaat vragen aan iedereen, wat wil jij?
1: Ja, dan blijven we bezig, hè?
0: Precies. Kijk, je moet wel een bepaalde boodschap uitdragen natuurlijk. Dan. Ja. En objectief het nieuws brengen, dat is belangrijk.
1: Absoluut, dat mag voorop staan hier.
0: Dus dat filter moet er zijn, maar we zijn wel heel benieuwd.
1: Ja, laat het weten. Hoe volg jij het nieuws? En wat zou er volgens jou meer aandacht moeten krijgen bij RTV Utrecht? Laat het ons weten in de app, een WhatsApp van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina Radio M Utrecht. Kun je mee praten.
0: Precies. En wat zou er staan op de voorpagina's van de kranten? Wat is hun keuze vanochtend op deze maandag? Is altijd moeilijk, denk ik, na een weekend. Maar zo op terugblikken, is het de zaterdag, de zondag? Is het allerlaatste nieuws wat ze nog gisteravond hebben binnengekregen? We gaan er zo meteen maar eens naar kijken. Ik zie in ieder geval een voetballer.
1: Oh ja, er is gevoetbald weer.
0: Tuurlijk is er gevoetbald. Ja, dat schieten we op. Eredivisie seizoen is bijna ten einde. Daar zal het zeker ook over gaan. En wat nog meer, hoor je zo meteen bij ons.

0: Beatles. En deze van lang geleden natuurlijk ook From Me To You. Ik zit ineens te denken, Anna, we hebben nou Fleetwood Mac laten horen daar straks. Ja. Met Everywhere van het album Tango in the Night uit 1987. Nou, dat is ver voor jouw tijd. Jij hebt een album van Fleetwood Mac, weet ik. Maar nog steeds geen platenspeler.
1: Nee.
0: Als ze drie zegt, dat moet je gaan regelen. Zou je een album van de Beatles willen hebben of niet? Ja, niet dat ik dat heb of zo. Maar ik heb überhaupt niet zoveel cd's. Heb ik een paar van de Beatles. Maar is dat ook iets wat op jouw verlanglijstje staat?
1: Ook enig. Ik vind Here Comes the Sun zo'n leuke plaat.
0: Mooi ook natuurlijk, ja. Ja, prachtig.
1: Nou, daar kan je elke dag mee wakker worden. Zo leuk.
0: Ja. Gek is dat je vroeger een keuze moest maken wat je kocht. Hè. Tegenwoordig kun je, als je bijvoorbeeld een Deezer, Spotify of Apple Music hebt, maakt niet uit wat. Je kunt alles afspelen wat je wilt. Er is alles van alles.
1: Ook, hè?
0: Dat ja, heel gek. Vroeger moest je echt. Maar dat is toch wel leuk om dan zo'n LP vast te houden met dat vinyl. En dan te kunnen draaien ook natuurlijk.
1: Ik krijg meer een soort albumgevoel. Hè? Want normaal, ja, ik maak een playlist met eigen muziek. Allemaal door elkaar. Allerlei soorten artiesten.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar zo'n album, als je dat helemaal uitluistert, dan hoor je ook een beetje de gedachten van de artiest erachter. Om welk nummer, op welke volgorde.
0: Zeker.
1: Ja. Ja. Dat is veel mooier eigenlijk.
0: Maar leuk is het leuk ook van LP's ten opzichte van CD's of het afspelen van muzieklijsten, zeg maar. Dat je hem ook om kon draaien. Dat je ook de achterkant kon. Oh. Want er was ook inderdaad klopt wat je zegt.
1: Kun je hem omdraaien, ja?
0: Precies. Nou ja, kijk, er was een bewuste keuze om kant A, de voorkant, zeg maar, voor het gebak. Om daar meteen van start te gaan. Dat moest het worden. Of het moest even aanlopen in nummer 2. Dat moest wel een knaller zijn om binnen te komen op zo'n album.
1: Ja?
0: En als je hem omdraaide, de B-kant was niet altijd, maar wel wat mindere liedjes. Nou, ook leuk. Nou, dat is wel weer leuk. Dus,
1: grappig dat het zo ging.
0: Bedenk ik in ene. De Beatles, From Me To You, op Radio M Utrecht. Brengt ons bij de kranten vandaag. Even gauw. Ja. In de voorkanten van de kranten eventjes de tanden gaan zetten. Haast met jacht op de EU-miljoenen. Dat kopt de Telegraaf vanmorgen. Los van een foto van een scorende Koeman. Kom ik zo op. Nederland dreigt de gift van het coronafonds mis te lopen. Daarover schrijft de krant. Was nieuws ook van het weekend. En om te voorkomen dat het kabinet tegen een domper van honderden miljoenen aanloopt, dient onze minister van Financiën, dus Eelco Heijnen, een nieuw plan in om aanspraak te houden op de forse gift aan het Europese coronafonds. De vraag is overigens of de Europese Commissie daarmee nog akkoord gaat, al zegt de bewindsman daar vertrouwen in te hebben. Wachten we even af. Koeman dus op de voorkant, niet Ronald Koeman. Nee, natuurlijk niet. Zijn zoon, want ja, die scoorde. Een scorende Koeman, de held van Telstar. Ik noem het toch maar even. Wat een moment voor Ronald Koeman junior, staat er ook bij. De doelman van Telstar en zoon dus van bondscoach van Oranje pakt in de zinderende degradatiekraker van zijn club op bezoek bij FC Volendam de absolute hoofdrol. Nou, reden te meer, ook voor de Telegraaf, om daar nog eens een mooie foto bij te plaatsen.
1: Oh, kijk, ja, dan zie je die emotie wel op dat gezicht. Leuk. Gaan we even naar AD Utrecht Nieuwsblad. Die hebben ook een groot sportkatern op de voorkant over Koeman. En NEC, die kan dromen van Barça. Ja, wat een stunt. Ploeg uit Nijmegen gaat naar de voorronde van de Champions League.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is ook wel wat. En dan een groot verhaal bij het AD over reisgedrag. Verergerd, gevolg virusuitbraak. Meer patiënten belanden met infectieziekte in ziekenhuis. Ja, de dreiging van infectieziekte waardoor we in het ziekenhuis belanden wordt steeds groter. Het komt mede door ons reisgedrag. Dat onlangs mensen zijn overleden na een besmetting met het hantavirus. Ja, dat paste in die trend. Ja, meer daarover in de AD.
0: NRC. En we hebben er twee gehad vandaag.
1: We hebben twee NRC's.
0: We kunnen serio gaan lezen. Waarvoor dank, waar we mee moeten, weet ik niet. Maar er zijn heel veel collega's die die krant ook graag willen verslinden. Dat komt goed uit vandaag. Bijna niemand durft meer te vissen in, en daar had ik het al net over, de straat van Hormuz. Nou ja, heel kort komt het er hierop neer in het nieuws, wordt het uitgediept in de NRC vandaag. De inwoners van Mesoendan, dat is aan de straat van Hormuz, die leven daar van de visserij, maar ook van de toeristen. Maar ja, het toerisme is natuurlijk helemaal ingezakt. En met de motorboot het water opgaan is heel riskant. Dat snap je ook wel, gezien het feit dat je niet weet of je daar veilig over het water kunt. En ja, al dan niet meer natuurlijk. Harry Styles concert. Hoeveel heeft hij er gegeven? Twee volgens mij van het weekend. En dan gaat hij nog maar geven in Nederland, toch?
1: Ja, ik geloof het, ja. En ik ken wel wat mensen die zeggen dat er wat aardig wat op Ticketswap stond ook. Kaartjes die allemaal werden doorverkocht en zo.
0: Oh, is dat weer om winst te maken dan?
1: Ik vrees het.
0: Toch een beetje mee uitkijken natuurlijk. Maar hij is razend populair. Het treedt een aantal keren op in Nederland. Waarvan natuurlijk over een beetje achter op NRC's voorpagina vandaag.
1: Oh, zo leuk. Harry Styles, love it. Nou gaan we door naar Trouw. Die hebben een groot verhaal over de warmtepomp. Het verwarmen met een warmtepomp dreigt duurder te worden. Nou, om het stroomnet te ontlasten betalen huishoudens straks geen vast nettarief per jaar meer, maar een bedrag dat van uur tot uur verschilt. Ja, bij drukte en in de winter gaan huishoudens straks meer betalen voor die stroom. De vereniging Warmtepompen maakt zich daar zorgen over. Juist huishoudens met een waterpomp zullen in dat geval een hoge rekening krijgen. Ja, dat is niet best dan ook een bijzonder verhaal. Zuid-Korea heeft een robotmonnik. Ja, filosoof Jos de Mul vindt het best logisch. Dat is een groot verhaal in de verdieping in Trouw. Nou, ja. Een robotmonnik.
0: Ja, alles wordt een robot.
1: Kijk, een foto. Ja. Kijk, dan zie je echt zo'n robot. Met, een robot. Een robot. Nou, robot. Dat
0: nou,
1: is het.
0: Dit is een robot, ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, ik weet het ook niet, ja. We gaan nog heel even naar de Volkskrant. De voorpagina gaat over het Canadese Alberta. Daar vindt dat een lotgroep van Trump dat gehoor krijgt. In de rijkste provincie is dit van Canada. Alberta is een deel van de bevolking voor aansluiting bij de Verenigde Staten. Dus toch, de cowboys van het noorden zijn de grootste netto-betalers. De hoofdstad Ottawa, maar ja, het voelt zich nog altijd gekleineerd door het federale gedrag van de regering. Als 80% van onze olie en gas naar de Verenigde Staten gaat, wie of wie zou dan de belangrijkste bond genoot zijn? Zo stelt de Volkskrant die vraag. Op pagina 1. Zeg, richting 6:30. Plaatje? Blijkt me wel even lekker, toch?
1: Ja.
0: Diane Warwick, de tante van Whitney Houston. In het Utrecht is wakker.
1: Dat
0: wordt wel even.

0: kort weerberichtje. En we praten, zoals we eerder zeiden in de uitzending, met Grieta Spannenburg uitgebreid door over het weer voor Midden-Nederland voor vandaag en de komende dagen. Dat is om 7:10 in dit uur van Utrecht is wakker. Vanochtend is het nog droog, maar van het westen uit geleidelijk komt ook af en toe de zon erbij. Vanmiddag ontstaan er enkele buien, soms ook met onweer. En met weinig wind komt de temperatuur uit op een graad of 15. Dan moet het voor nu even mee doen, maar er zit meer weer aan te komen, zoals ik al zei. 3 minuten vertraging heb je op de A27, komende vanuit Gorinchem naar Utrecht. Dat heeft te maken met technische problemen die er zijn. De spitsstrook kan niet open. Ja, dan mis je toch een rijstrook. Tussen Lexmond en Houten is die vertraging. 3 minuten. Zometeen Fortune Fairy Tales. Muziek van Lois Lane, onderweg.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Den Besten.

0: niemand komt meteen met de titel Jimmy. Nog steeds niet, na al die jaren. Iedereen zegt, oh, die eenzame fietser van Boudewijn de Groot. Maar die heette Jimmy, toch?
1: Ja.
0: Was jij ook een eenzame fietser van het weekend, Robert-Jan, of niet? Of heb je weer met heel veel mensen gefietst? Of helemaal niet gefietst misschien? Of
1: nou, ik heb inderdaad alleen... Nou, vrijdag heb ik gefietst. Inderdaad.
0: Oh, natuurlijk, ja, jij was vrijdag.
1: Dat was
0: sowieso vrij van
1: vrij, inderdaad. Ja. En nou ja, dat was inderdaad eventjes in volmaakte eenzaamheid... hoor je altijd wel mensen tegenkomt.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Waar je al dan niet een zeer kortstondige conversatie mee hebt.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Maar nee, alleen rij je natuurlijk nooit, hè?
0: Nee, dat is waar. Je voelt je altijd...
1: Altijd verbonden, zoveel mogelijk verbonden.
0: Heb je ook wel eens ergernis als je op de fiets zit aan andere weggebruikers of zo?
1: Nou, dat komt voor,
0: ja.
1: Maar het valt over het algemeen wel mee, moet ik zeggen.
2: Ja. Weet je wat ik altijd irritant vind als je dan fietst, dat je wordt ingehaald door een e-bike?
0: Nou, Robert Jan niet, hoor.
1: Nee, nou ja, kijk, als dat gebeurt, dan ga ik... heb ik in principe de neiging om gewoon in het wiel te gaan.
2: Ja, ja, dat snap ik. Ja,
1: dat klopt, ja.
0: Wat is
1: en ik had toevallig iemand die ging, dus had ik in het wiel, die ging... maar dat was ook 's avonds bovenop de rem staan.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor ik er vlak langs kon scheren. Maar dat is weer een leuke stuurmanoeuvre die je dan kunt uithalen. Maar goed.
2: Doodeng.
0: Ja, precies. Je bent ook wel eens lelijk terechtgekomen, neem ik aan. Dat je flink gevallen bent door een manoeuvre van iemand anders misschien. Of,
1: Inderdaad, op mijn bescheiden niveau zeg ik altijd met nadruk erbij in een wedstrijd. Inderdaad, bescheiden niveau is dat wel eens voorgekomen, ja. Maar ja, dat hoort er dan bij, wordt er gezegd, helaas. Dat komt regelmatig voor. En ook anderszins ben ik wel eens gevallen op de fiets. Maar dat is gelukkig goed afgelopen. In ieder geval... Een helm met op een racefiets is belangrijk.
2: Ja, nou enorm.
1: Dat mogen duidelijk zijn.
2: Ja.
0: De fiets. Ga je vandaag ook op de fiets of niet? Om een verslag van te doen van een actualiteit of een onderwerp?
1: Ja,
0: wat ga je doen?
1: Ik ga zo meteen naar Ruud Kuijer. Dat is een beeldhouwer, beeldend kunstenaar.
0: Mm-hmm.
1: Die volop actief is. Ook langs het Amsterdam Breinkanaal met de zogenoemde waterwerken.
0: Ja.
1: Kunstwerken van beton en ijzer.
0: Ja.
1: Vormen. Die schijnen te balanceren en te zweven. Nou, daar zit uiteraard een verhaal aan.
0: Ja.
1: En vandaag is daar volop activiteit. Want hij heeft een soort bezoekerscentrum in Lage Weide. Ik weet niet zeker of hij er ook zijn atelier heeft. Maar dat zou zomaar kunnen. En vandaag worden daar 16 kunstwerken op een dieplader geladen. Om overgebracht te worden naar het Rietveld-paviljoen. Van het Kruller-Müller Museum in Apeldoorn.
0: Oh, ik zat te denken aan het Rietveld-Schreuderhuis. Maar ze gaan naar Apeldoorn.
1: Ja, het Rietveld-Schreuderhuis, ook van Gerrit Rietveld natuurlijk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: In samenwerking met zijn liefde Truus Schreuder. Maar inderdaad, Rietveld heeft ook een paviljoen gebouwd. Kruller-Müller, voor het Kruller-Müller Museum. In het typische Rietveld-stijl.
0: Mm-hmm.
1: We weten, volop in Utrecht gewoond natuurlijk. Heel boeiend om je in die geschiedenis te verdiepen.
2: Ja.
1: En zo komt het werk van twee Utrechtse kunstenaars eigenlijk samen.
0: Mooi eigenlijk.
1: Dat is heel mooi.
2: Ja. Mooi moment voor hem. Ja.
1: Absoluut. Het is een overzichtstentoonstelling van Ruud Kuijer. Die tentoonstelt in binnen- en buitenland. Dus we gaan nader kennis maken met zijn werk. En wat gebeurt er nou precies op die dieplader? En hoe belangrijk is Apeldoorn? Het Kruller-Müller Museum.
0: En hoe word je kunstenaar?
1: Het zou zomaar een vraag kunnen zijn.
2: Ja,
1: hoe werk je met beton?
0: Een hele domme vraag natuurlijk weer, maar hoe word je kunstenaar?
1: Waarom kies je ervoor om met beton te gaan werken? Hè?
2: Dus dat is ook
1: weer.
2: Maar waarom is dat aantrekkelijk?
1: Iedere kunstenaar heeft weer zijn eigen...
0: Ja.
1: Hoe daar?
0: Kleine anekdote, ik heb ooit herinneren, toen werkte ik bij de regionale omroep in Flevoland, dat er was een Duitse kunstenaar, die heeft een kunstwerk gemaakt, Boot aus Stein.
1: Ja.
0: Dat heeft hij gemaakt, hij is een paar jaar mee bezig geweest. En die boot, die ging natuurlijk niet varen. Die is gemaakt, dat kunstwerk. En die is in Markermeer terechtgekomen. En daar ligt hij ergens op de bodem.
1: En dat is zijn kunstwerk. Dat is kunstwerk.
0: Ja, dat is een kunstwerk, ja. Boot aus Stein. Ja, dat kon natuurlijk niet blijven drijven. Ja, en dan was het kunstwerk. Daar heeft hij jaren aan gewerkt. Dan plop, weg.
2: Hè, maar daar zit dan vaak een hele gedachte achter, weet je. Maar dat is zo fascinerend, die breinen van die kunstenaars. Dat is zo
1: Kijk,
2: iets apart.
1: Kijk, er kunnen inderdaad allerlei verhalen kijken worden... dat andere pindakaas gaat gebruiken straks. We weten dat Vien T. Schippers in het Centraal Museum... een complete pindakaas-tour heeft gemaakt.
2: Oh, nee, toch. En daar wil ik heen.
0: Als kunstwerk ook.
1: Als kunstwerk.
2: Geweldig.
1: Ik ga er vandoor.
0: Zou maar doen, ja.

0: Nou, dat was dan toch Lois Lane, Fortune Fairy Tales. In Utrecht is wakker. Zometeen het weer voor Midden-Nederland door Gita Spallenburg. Maar eerst terug naar de sport. Waar we het over hebben, gisteren vielen de ontknopingen in de Eredivisie. FC Utrecht was overigens al zeker van play-off voor Europees voetbal. Maar speelde nog wel even tegen Fortuna Sittard. De terugblik, Rick van Manen.
1: Het enige wat er voor FC Utrecht nog op het spel stond was thuisvoordeel donderdag in de halve finales van de play-offs. En dat lukte door een klinkende zege op Fortuna Sittard.
2: Engwand aan, de man met de meeste wedstrijden dit seizoen en de bal op de lat. Door Dani de Wit. Utrecht klopt aan de deur, maar die gaat nog niet open.
3: We zitten in de 39e minuut. De tijd gaat snel. Utrecht wacht nog altijd als het de betere ploeg is.
2: Zegiel met links. Ja, richting verandert en erin. 1-0 voor FC Utrecht. En dat is dik verdiend. Zegiel, bal op David Min. David Min, 2-0. Wat gebeurt hier? David Min.
4: Hoe kan dit?
2: 2-0, FC Utrecht in de 65e minuut. En hij schiet, denk ik wel, deze wedstrijd in het slot.
3: Zegiel die hem precies in de voeten speelt van David Min. En David Min mag hem afmaken.
2: Het Ronnie Jans schalt van de tribunes. Ron Jans wint weer en schiet dus nu vandaag ook Bert Jacobs uit de recordboeken. Geen enkele trainer won zoveel wedstrijden in de Eredivisie als Ron Jans.
1: Voor Ron Jans komt het afscheid ook steeds dichterbij. Naar de play-offs gaat hij met pensioen. En daarom werd hij voor de wedstrijd al in het zonnetje gezet. En eigenlijk voelde hij al heel snel nattigheid.
5: Nou ja, ik ga normaal altijd eerder dan de spelers het veld op. Maar ze zeggen, je mag nou niet gaan. En toen stonden beide ploegen daar. Met een erehaag. Ja, toen kreeg ik het wel eventjes lastig. Ja, en dan komt er ook nog bij dat het publiek was echt weer geweldig. Zoals zo vaak. Met dat spandoek erbij. Ja, overweldigend. En, dus dat was wel een heel mooi persoonlijk moment. Maar dan moet die wedstrijd gespeeld worden en die win je.
6: Dat lijkt me moeilijk.
5: En na afloop was het weer geweldig. Ja. Alleen dat buitje op het laatst was... dat was nog even lastig, maar daar komen we wel overheen.
3: En we zien wat je na je pensioen gaat doen. Je had je hele gezin bij je. Je had je kinderen bij je, kleinkinderen bij je. Het lijkt me een waanzinnig vooruitzicht. Zonder druk gewoon kunnen genieten elke dag.
5: Ja, nee, maar druk is een van de dingen die je ook gaat missen. Hè? Want als het allemaal maar voortkabbelt, er gaan vast nog wel dingen gebeuren in mijn leven die ook wel spannend zijn. Maar ik hoef niet meer dag in dag uit beschikbaar te zijn, aan te staan. En met name wat ik altijd heb gezegd, ik wil gewoon meer baas zijn over de tijd. En dat kan gewoon niet als trainer. Als het gaat om tijd geven aan je naasten. En dan, als je dan toch bijna 68 bent, dan is het ook een mooi moment.
1: Na de wedstrijd werd de David Di Tommaso trofee uitgereikt aan de meest populaire speler van het seizoen. Dat werd de Belg Alonso Engwanda, die geschiedenis schreef door alle 50 wedstrijden die FC Utrecht dit seizoen al speelde in de basis te starten. Het scheelde weinig of het was hem helemaal nooit gelukt. Hij zat al sinds november tegen een schorsing aan.
7: Ja, ik was aan het twijfelen om voor het jaar 2026 om een redelijk te nemen. Zodat ik dan rustig ben. Ging niet. En dan, nou ja, ik was van... nee, ik ga proberen om gewoon door te gaan zonder geel. En het is gewoon gelukt, dus ja, is mooi.
1: Ja, hij probeerde dus een gele kaart bewust te pakken om die schorsing maar te krijgen. Zodat hij lekker rustig kon voetballen. Maar dat lukte niet en dat was achteraf maar goed ook. Met Fortuna Sittard was misschien ook wel de nieuwe spits van FC Utrecht aanwezig gisteren in de Galgenwaard. Kai Vierhuis staat in de belangstelling. Vindt FC Utrecht een mooie club, maar weet nog van niks.
8: Ik heb eigenlijk de hele tijd gezegd dat ik tot en met de laatste wedstrijd van het seizoen me daarmee bezig wil houden. Ik ben transfervrij en ik heb denk een mooi aantal doelpunten gemaakt dit seizoen. Dus dan richting het eind van het seizoen lees je een hoop. En, ik heb geprobeerd me er zoveel mogelijk bij weg te blijven. Maar goed, ik heb het ook gelezen en gehoord. Dus we gaan het meemaken.
1: Overigens is FC Utrecht speler Dani de Wit al van kinds af aan zijn vriend. Die heeft al gezegd als zaakwaarnemer te willen optreden om hem naar Utrecht te halen. Dat is allemaal voor later. Eerst donderdag in de play-offs tegen Heerenveen. Hoe dat allemaal afloopt, hoor je natuurlijk weer live met de stream.

0: Natasha. En Austin in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Hier is ze dan, mensen, voor de eerste keer vandaag.
1: Goedemorgen, Bob en Anne.
0: Grita, gezellig dat je er bent, Grita. We gaan natuurlijk praten over het weer. Ik ging vanmorgen vroeg de deur uit. Veel mensen trouwens, Anne ook. Wat een water is er gevallen vandaag. Of is dat heel plaatselijk geweest? Was het alleen bij mij of zo? Diepe plassen ook op het parkeerterrein bij RTV Utrecht.
1: Nee, er is wel flink wat water naar beneden gekomen afgelopen nacht. Het was gisteren aan het eind van de middag. Kwam al zo'n buienlijn. Die is een beetje blijven steken. En heeft aardig wat millimeters neerslag gebracht.
0: Ja, toch hè?
1: Ja, en dat is wel een strategische neerslag hoor. Ik denk alles wat nu valt in deze periode. Dat bomen, natuur en landbouw zoveel water nodig hebben. Is eigenlijk wel meegenomen. We zitten nu deze maand denk ik op zo'n 25 tot 45 millimeter. Nog niet wat het moet zijn, maar toch. We komen een aardig eindje in de richting. En inderdaad plassen, maar ook een stuk milder hè, dan de afgelopen dagen. Ik vond het vanochtend vroeg best prima te doen met 9 graden.
0: Nee, okay.
1: Het was natuurlijk wel eens kouder geweest vorige week.
0: Ja, dat is waar. Het was
1: met
0: ook
1: de
0: niet, het was niet koud. Het voelde alleen maar nat vanmorgen.
1: Ja, het was wel nat.
2: Ja, ik moet wel zeggen, even poetsen.
1: Het was wel eventjes dat de neerslag die vanochtend vroeg er was, die ligt nu eigenlijk boven het oosten en het noorden van het land. Dus daar zijn we nu eventjes van af. Ik denk dat de rest van deze ochtend gewoon helemaal droog verloopt. Toch wel. Maar wel met die plassen nog.
0: Pak
1: die
0: blijven haar, nog pak even. Pak voor mijn hart, heerlijk, ja. Ja, temperatuur gaat niet heel erg hoog uitkomen, denk ik, toch vandaag?
1: Nee, het is nog steeds een beetje langzaam met de stappen. 15 graden, dat is de temperatuur. Waarbij we in de loop van de ochtend, tweede helft van de ochtend, af en toe wat ruimte voor zon krijgen. En vanmiddag is de lucht onstabiel van opbouw. En kunnen er een paar buien vallen. Buien waarbij de toppen tot zo'n 7 kilometer gaan. Dat is hoog genoeg om er lokaal ook onweer of wat hagel bij te laten komen. Dus ja, het is nog steeds onstabiel. Dat blijft het tot en met woensdag ongeveer, dat onstabiele.
0: En daarna wordt het stabieler en daarmee denk ik ook warmer. Want dat gaat toch gebeuren richting die Pinksterdagen, toch?
1: Jazeker. Je zag gisteren al dat de temperatuur wat is opgelopen. Oké, 15, 16 is nog niet alles. Maar gisterochtend kwam er een warmtefront langs. Dat stuurde die temperatuur op. Later kwam dan weer het koufront met de buien. Zo gaat het een beetje op en af. Maar morgen hebben we 15, 16 graden. Woensdag 18. En donderdag, vanaf donderdag zitten we echt meerdere dagen achtereen op de 20 plus. En koersen we waarschijnlijk ook naar de eerste zomerse dag met 25. 20 graden, ergens in dat Pinksterweekend.
0: Ja,
1: dus dat zou natuurlijk een hele mooie timing zijn. Want we hebben ook een paar vervelende timings gezien met Bevrijdingsdag, dat het zo kil was. Maar deze timing lijkt goed uit te pakken.
0: Kijk eens aan, wat een voor uitzicht. Dus het is eventjes nog te kiezen op elkaar, zoals het heet. En dan gaan we richting die plus 20. 20 plus moet je dan zeggen.
1: Ja, plus 20, 20 plus. 20 plus.
0: Heb je ook 20 plus kaas eigenlijk, of niet?
1: 20 plus, dat denk ik wel.
0: 30 plus of 35 plus, 20 plus kaas.
1: 20 plus kaas, ja. Die is er volgens mij wel. Ja, ja die smaak is net wat minder misschien.
0: Oké, alle oude
2: kaas. In kaas.
0: Maar oude kaas, jonge kaas, Anne.
2: Oh, alles.
0: Ja?
2: Ja, alles lekker.
0: Grita?
2: Alle kaas.
1: Alle kaas, ja. Ik ben ook voor alle kaas.
0: Oké.
1: Ja. Jij, Bob?
0: Liefst zo oud mogelijk. Broccolkaas vind ik het allemaal
1: leuk. Ja, lekker.
0: Zeker wel, ja. Goed. Tot zover kaas, tot zover het weer. Over een klein uurtje weer, maar meer
1: gezellig.
0: Meer.
1: Gezellig.
0: Dankjewel. Utrecht is wakker. Tweede uur gaan we in de steiger zetten. Natuurlijk ook bij het regio-nieuws door Marjolein. En dit zijn de Beach Boys.

0: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
6: M Utrecht. 7 uur door Alt Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Stijging van bijna 80%. Groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
7: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
6: Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
8: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
6: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. Politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer bewolkt, vooral in het noordoosten regent het nog. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het nieuws uit binnen- en buitenland wordt altijd gevolgd door het nieuws uit de regio. En daar zitten we ook echt op te wachten, Marjolein. Het eerste nieuws. Ja, zeker wel, ja. Je was al druk bezig in de voorbereiding. Zeker, met nog diverse collega's voor online, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd wat Radio M Utrecht in het regionieuws heeft.
10: Nou, er waren dit weekend veel incidenten in Veenendaal. Afgelopen nacht was daar een explosie bij een woning ter hoogte van het Rembrandtpark. Gisternacht is er ook een explosie geweest bij een huis aan de Oleander. En zaterdagavond is ook nog een auto uitgebrand aan de Terp, nadat daar een harde knal was gehoord. Nou, in alle gevallen veel schade. Niet bekend wie daarvoor verantwoordelijk is geweest.

0: Dus getuigen en camerabeelden zijn welkom bij de politie. In Utrecht heeft de politie gisteren een man opgepakt voor een poging tot overval op de Rembrandt-bioscoop. Aan de Oude Gracht zit dat. De verdachte heeft een medewerker bedreigd. Uiteindelijk ging hij er zonder buit vandoor. En gelukkig kon hij niet veel later in de buurt worden opgepakt. FC Utrecht heeft de competitie afgesloten met een 2-0 overwinning tegen Fortuna Sittard. Gisteren thuis. Er was ook een mooi eerbetoon aan Ron Jans, de trainer die ermee stopt. En donderdag dan beginnen weer de play-offs. Ook weer thuis tegen Heerenveen. Dus daar vertel ik ook zo meer over.
1: Dat is goed. En we zitten natuurlijk gewoon livestream daar weer bovenop. Hè?
0: Zeker.
1: Ook weer die play-offs.
0: Ja, we hoorden net natuurlijk ook al wat bij jou in de uitzending.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Dat was een goede terugblik. Maar goed, meer over de sport. FC Utrecht met name. Horen we ook zo van jou. Zeker. Maar al wacht in het bulletin. Zometeen. Oh, leuk, zo'n tjoentje. Maar die wil ik helemaal niet hebben. Apart. Ik wil naar het verkeer. Dat lijkt me het allerbeste. Nou, dat doen we dan ook bij deze. Op de A1 rij je langzaam van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Dat verlies je een kwartier tijd ongeveer op dit moment. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knoopend Everdingen. 5 minuten extra reistijd. De A27 vanuit Gorinchem richting Utrecht. Vanwege technische problemen kan de spitsstrook nog steeds niet open. Tussen Lexmond en Houten 10 minuten extra. En de laatste melding voor nu is de A28. Zwolle-Amersfoort. Harderwijk Zuid, Amersfoort Vathorst. 10 minuten extra dus. Goede reis namens ons, Radio M Utrecht.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl. Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Dalhuizen. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
6: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
7: Radio M Utrecht.
1: Ja, wij trappen even door. Anna gaat je zo meteen vertellen waarom ik dat dan zeg. Waarom we even doortrappen. Nou, misschien ook wel op de fiets, maar dat weet ik niet meer zeker. Robert-Jan Boy, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen.
1: Ook op de fiets of meer met de Repo-wagen richting de plaats op
8: de okay. Ja, de reportagewagen richting Utrecht, Lageweide, waar ik een rendezvous heb met kunstenaar Ruud Kuijer. Die druk bezig is met het overladen van grote beelden. Mm-hmm. In een dieplader, 16 stuks in totaal moeten te worden. Die overgebracht worden naar het Kruller-Muller Museum in Amersfoort. Om dan vervolgens in het Rietveld-paviljoen tentoongesteld te worden. Nou, Gerrit Rietveld kennen we ook natuurlijk van het Rietveld-Schreuderhuis. Een grote Utrechtse kunstenaar. En Ruud Kuijer mag er ook wezen. En ja, je zou zeggen dat Utrechtse kunst op die manier samenkomt. Ja, om wat voor kunst gaat het nou precies? Dat gaan wij natuurlijk bekijken. Want beton speelt een grote rol in het werk van Ruud Kuijer.
1: Kijk eens aan. Nou, kijk eens aan. Jij gaat het met eigen ogen bekijken. We horen dat via jouw microfoon. Na 7:30, schikt dat?
8: We zullen even kijken naar agenda, ja. Maar ik denk het wel.
1: Oké, tot zometeen, Robert-Jan. Op weg naar deze locatie. Dan 7:07 inmiddels geworden. Doortrappen. Nou, wat trappen we vandaag door?
9: Ja, 10 dagen lang gaan ouderen in heel Nederland meedoen aan activiteiten die in het teken staan van veilig blijven fietsen. Dat zijn de nationale doortrapdagen. Mm. Daar gaan we over doorpraten met Kim Ruis van de organisatie zometeen. Over wat er in onze provincie te doen is.
1: Doortrappen maar dus. Zometeen. Ja. Nou ja, we willen allemaal doortrappen.
9: Ja.
1: Muzikant trap wel door.
9: Tandje erbij.
1: Zeker, met Miss Montreal zometeen. Maar eerst Albert Hammond. Dit is de Free Electric Band.

0: Utrecht is wakker. Radio 1 Utrecht. Dit is deze week de nationale nieuwe.
1: Schuilen van Miss Montreal.
2: De
1: nationale nieuwe.

0: is Miss Montreal, dat moet ik natuurlijk zeggen. Sanne Hans en de rest van de mannen van de band Miss Montreal. In deze nationale nieuwe krijgt hij die extra steun met elkaar schuilen, zo heet het nummer. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht te luisteren naar. Het is 7:14 inmiddels geworden.
1: We gaan naar de nationale doortrapdagen. Die zijn vandaag van start gegaan. Ja, dan doen 10 dagen lang ouderen in heel Nederland mee aan activiteiten die in het teken staan van veilig blijven fietsen. Ja, volgens de laatste cijfers van het CBS is het juist zo belangrijk nu dat het grootste deel van slachtoffers van verkeersongevallen senior is. We spreken Kim Ruijs van de organisatie van die nationale doortrapdagen. Goedemorgen, Kim.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat hopen jullie de komende 10 dagen vooral te bereiken hiermee?
2: Je zei het al, met die 10 dagen willen we natuurlijk aandacht voor verkeersveiligheid. Maar we willen vooral ook bewustzijn over verkeersveiligheid onder de ouderen vergroten. Mm-hmm. En dat eigenlijk door deze boost aan activiteiten hopen ook dat nog meer ouderen over het programma doortrappen horen. Je zei net dat ik van Doortrap de organisatie ben, maar ik werk eigenlijk voor de provincie Utrecht. Mm-hmm. Een van de partijen die meedoet aan doortrappen. En daar deden vorig jaar ongeveer 1400 senioren mee aan de doortrappenactiviteit. Dus best een mooi aantal. Maar er zit nog steeds wel ruimte voor groei. En we hopen vooral ook door deze boost dat nog meer ouderen mee gaan doen. En over de streep worden getrokken om toch eens een keer een doortrappenactiviteit te bezoeken.
1: Ja, en hoe trekken jullie ze over de streep om mee te doen?
2: Allereerst zijn veel activiteiten gratis om aan mee te doen.
1: Okay.
2: Dus dat is natuurlijk al heel laagdrempelig om toch een keertje mee te doen. We proberen het ook zo lokaal mogelijk onder de aandacht te brengen dat er activiteiten zijn. En de insteek daarbij is ook vooral om aan te haken op activiteiten die toch al plaatsvinden, waar senioren van nature naartoe komen. Zodat het ook wat minder lastig is om senioren ergens naartoe te laten komen, maar dat de activiteiten eigenlijk vooral naar de senioren toe komen.
0: Okay. Waar moet ik dan aan denken? Waar gaan jullie dan achter de persoons geven?
2: Ja, wat er bijvoorbeeld in onze provincie wel eens wordt gedaan is dat er een griepprikperiode is. En dan gaan de mensen vanuit het programma doortrappen vanuit de gemeente, die sluiten dan daarbij aan. Dus er komen natuurlijk veel senioren op af en dan staan ze daar ook klaar met een doortrappenactiviteit.
1: Nou, wat goed. Dus dat wordt dan gecombineerd met de griepprik die gehaald moet worden.
2: Ja, dat is nu natuurlijk voorbij. Maar in dat soort type activiteiten, normaal gesproken, wordt er dan gezocht van wat vindt er allemaal plaats in de gemeente. En waar kunnen we dan op aanhaken met een activiteit.
1: Ja, tijdens de nationale doortrapdagen worden door het hele land dus activiteiten georganiseerd. Ook in onze provincie Utrecht, zoals je al zei. Ja, zoals een grote fietstocht in Vianen. Ja, wat kunnen deelnemers verwachten van zo'n tocht, van zo'n dag?
2: Er worden in onze provincie zo'n 15 activiteiten georganiseerd, dus verspreid over alle gemeenten. Mm-hmm. En dat zijn fietstochten zoals een Vianen, maar ook een opfriscursus over hoe zit het ook alweer als je aan het verkeer deelneemt. Er zijn ook fietsvalpreventiedagen, check je fiets, zelfs een driewielfietsontdekdag. En dan zijn er dus professionele fietsdocenten aanwezig die met de senioren in gesprek gaan. Enerzijds over hun eigen fietsgedrag en kijken ook even mee van hoe ze nou precies ook op de fiets zitten. Kunnen ze ook nog tips geven, misschien over dat het zadel iets bijgesteld moet worden om nog beter op die fiets te zitten. En die driewielfietsontdekdag die is eigenlijk voor senioren die niet meer goed op een gewone fiets kunnen zitten. Dus die ook misschien wat bang zijn geworden om op zo'n fiets te zitten. En zij kunnen dat eigenlijk laagdrempelig uitproberen en laten informeren wat dan voor hun een passende fiets is.
0: Wat zijn nou de meest voorkomende ongevallen waar ouderen mee te maken hebben? Dus waarbij senioren op de fiets betrokken zijn?
2: Ja, dat is gewoon enkelzijdige ongevallen, zoals dat dan heet. Dus dat zijn senioren die bijvoorbeeld ergens tegenaan rijden of van hun fiets afvallen omdat het evenwicht niet meer zo goed is als dan het eerst was.
0: Is dat dan te voorkomen? Want ik denk gelijk aan zijwieltjes, maar dat is een beetje kinderachtig, denk ik, hè?
2: Nou ja, dat klopt. Dat zijn wel de echt extreme gevallen. En daar zijn dan bijvoorbeeld die driewielfietsontdekdagen vooral interessant, hè, voor die mensen die echt wat minder goed fietsen.
0: Ja, dat is mooi eigenlijk natuurlijk dat het kan, ja.
2: Ja, maar het kan hem ook zitten in kleine tips. Zoals bijvoorbeeld je zadel goed afstellen, zodat je met je voeten goed bij de grond kan. En als je dan een beetje begint te wankelen, dat je je voeten gewoon goed op de grond kan zetten.
0: Ja, ja, ja.
2: Het zit hem ook in een fiets. Spiegel monteren, zodat als je even niet meer zo goed over je schouder heen kan kijken. Dat, dan heb je ook een hulpmiddel waarbij je toch goed om je heen kan kijken wat er allemaal in het verkeer gebeurt. En dat, dat zijn dat soort kleine tips. Zeg maar, fietsparcours wordt er ook gedaan. Dat je kan oefenen als ware. En dat je gewoon net even iets wordt vrijgeslepen van hoe je nou zo goed mogelijk op je fiets kan blijven zitten.
0: Precies, want je leert natuurlijk fietsen op een gegeven moment. Vaak als kind natuurlijk. En dan verleer je dat niet. Maar ja, de omgeving verandert ook wel natuurlijk. En je stabiliteit kan ook afnemen naarmate je ouder wordt.
2: Ja, en dat is een beetje tricky, want achteruitgang gaat meestal geleidelijk. En daardoor hebben mensen ook niet altijd door dat er achteruitgang is. Ze willen heel graag lang mobiel blijven, overal naartoe kunnen blijven gaan. Dus daarom is het ook belangrijk dat die senioren zo'n doortrapactiviteit bezoeken. En dat ze ook eigenlijk het hele jaar door in beweging blijven, zodat ze die spieren zo soepel blijven ook.
1: Ja, maar goed. Zijn er nog plekken voor mee te doen bij de activiteit in onze provincie?
2: Absoluut. Ja, ja, op de website www.doortrappen.nl staan alle activiteiten waar je aan kan meedoen. Het is in de provincie Utrecht, maar ook daarbuiten. Dus ook al woon je net aan de grens buiten de provincie, ben je ook gewoon welkom om in de gemeente in onze provincie mee te doen aan de activiteit. Dus ik nodig je vooral uit. Kijk eens op de website of er iets voor je bij zit. Ja.
1: Goed. Kim Ruijs van de Nationale Doortrapdagen. Dankjewel voor de toelichting.
2: Graag gedaan.
0: Dit is Maître Moli. Dit is Gilbert Ossolivant. Je moet er zelf in. In Utrecht is wakker.

0: Lekker auf Deutsch gingen we met Juliane Werling. Geh nicht in die Stadt heute Nacht. Heb je Duits gehad in het, het pakket vroeger op de middelbare school?
1: Zeker wissen, ja.
0: Ja, ik ook gelukkig. Ja. Ik vind het wel leuk eigenlijk, de Duitse taal. Veel meer.
1: Mooie taal. Ja, en leuke muziek hebben ze ook.
0: Zeker. Zoals deze. En we gaan nu over op het Engels bij Radio M Utrecht met Smokey.
2: Sally called when she got the word. She said, I suppose you

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met het regionale nieuws. Het nieuws van 7:30 door Marjolein. En dat begint met een onrustig weekend in Veenendaal.
10: Ja, want er waren meerdere explosies. Afgelopen nacht is er een explosie geweest bij een woning ter hoogte van het Rembrandtpark. Rond 12:30 was de dreun in een groot deel van Veenendaal te horen. Door die explosie is de voordeur eruit geblazen. Wie ervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend. De straat is daar afgezet en de politie is een onderzoek gestart. Zaterdagavond ging een auto in vlammen op aan de Terp nadat een knal was gehoord. Een naastgelegen woning liep daar forse schade op. En in de nacht van zaterdag op zondag was er een explosie bij een huis aan de Oleander, met ook hier veel schade. In alle zaken zijn getuigen en camerabeelden zeer welkom. De politie heeft in Utrecht gisteren een man opgepakt voor een poging tot overval op de Rembrandt-bioscoop aan de Oude Gracht. De verdachte heeft een medewerker bedreigd, maar ging er zonder buit vandoor. Niet veel later is hij op het Jacobskerkhof, dat is in de buurt van de bios, opgepakt door de politie. De Universiteit Utrecht verwacht vandaag weer helemaal open te kunnen na de grote IT-storing van afgelopen week. Door een brand in een datacentrum in Almere lagen meerdere systemen, websites en applicaties eruit. Dat gaf problemen voor colleges, maar ook tentamens en onderzoek. Studenten kunnen vanaf vandaag weer inloggen. Digitale tentamens worden voorlopig nog deels vervangen door papieren versies. Een automobilist is gisteren gewond geraakt nadat hij tegen een lantaarnpaal gebotst was op de Perkinsbaan in Nieuwegein. Een slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat dus om een eenzijdig ongeluk en de weg was een tijdje dicht voor bergingswerkzaamheden. FC Utrecht gaat donderdag in de play-offs thuis beginnen tegen Heerenveen. Utrecht is de Eredivisie als 6e geëindigd door de 2-0 overwinning op Fortuna Sittard gisteren. Dani de Wit en David Min maakten de doelpunten. Trainer Ron Jans die gaat met pensioen en daarom werd hij voor de wedstrijd al in het zonnetje gezet.
11: Mensen, ik wil jullie vragen om nog één keer een staande ovatie te geven voor Ron Jans.
12: Ja, toen kreeg het wel eventjes lastig. Ja, en dan komt er ook nog bij dat het publiek was echt weer geweldig, zoals zo vaak. Met het spandoek erbij, ja, overweldigend. En, dus dat was wel een heel mooi persoonlijk moment.
10: En ook na de wedstrijd werd nog een feestje gevierd voor Ron Jans. Ook werd de David Di Tommaso-trofee uitgereikt voor de populairste speler. En die prijs was voor Alonso Engwanda. En veel meer over die wedstrijd en alles eromheen staat natuurlijk op de app en op onze website.
9: ntvutrecht.nl en zo is het maar net. Het weer nog even?
10: Zeker. Het blijft deze ochtend droog met hier en daar wat zon. Maar vanmiddag opnieuw buien en dan is het zo'n 15 graden.
9: Ja, meer kunnen we er niet van maken. Maar uiteindelijk wordt het allemaal vele malen beter in de loop van deze week.
10: Dat wordt ons beloofd. Dus,
9: ja. Meer over het weer van Griet als Pallenburg. En we horen jou verder op in het Centrum. Ja, tot zo, Marjolein. Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A1 als je rijdt vanuit Amersfoort richting Amsterdam. Heb je vertraging bij Hoevelaken? Ja, dat is al een tijdje zo. Maar de vertraging begint al veel eerder. Stroe-Hoevelaken. Een kwartier extra reistijd. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg. Daar begint de vertraging tot aan knooppunt Everdingen. Eén rijstrook, op een gegeven moment de rechte rijstrook is dat. Die is dicht. Een kwartier extra. A27 Breda-Utrecht vanaf knooppunt Gorkum tot aan Houten. De technische problemen zijn nog niet verholpen. De spitsstrook kan niet open en vandaar die vertraging van een kwartier van knooppunt Gorkum tot aan Houten. Tot zover de verkeersinformatie. We houden je doorlopend op de hoogte van de situatie op de wegen in en rond Midden-Nederland.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
18: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
19: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
20: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
21: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
22: Wat was bij de opening van Wolfenplein de officiële naam? Was dat A, het gevang? B, strafgevangenis Utrecht? C, gesticht Wolvenburg? Nou, ik stel hem nog één keertje. Wat was bij de opening van Wolfenplein de officiële naam? Was dat A, het gevang? B, strafgevangenis Utrecht? Of C, gesticht Wolvenburg? Denk jij het juiste antwoord te weten? Laat het dan weten aan ons in de app of op de mail. Dat kan naar mailadres studio@rtvutrecht.nl.
9: Ik ben heel benieuwd. Ik zit erover na te denken, Anne. Sorry, maar ik weet het zo niet weten.
23: Ik weet het ook niet. Nou ja, ik weet het stiekem, want hier staat het.
9: Oh, je weet het al. Okay, dan ga ik je zo meteen ontfutselen.
23: Oh jee.
9: Oké. Nou goed, doe je best met die vraag en die rondleiding. Dat lijkt me wel mooi om te doen.
23: Zo, ik ben nog nooit in de gevangenis geweest. Dat is misschien maar goed ook.
9: Ik denk het wel.
24: Utrecht is wakker.

0: Naar de andere hit, na hip-hop, hop en dergelijke van Spanko, was het One Night Affair uit de jaren 80 in Utrecht. Is wakker op Radio M Utrecht. Nou, misschien heb je ze wel gezien langs het Amsterdam Rijnkanaal. We hebben het over de abstracte betonnen beelden. Niet massief, maar sierlijk bijna. Betonnen onderdelen die lijken te balanceren. En dat zijn eigenlijk de waterwerken van de Utrechtse beeldend kunstenaar Ruud Kuijer waar we het over hebben. Zijn werk is te zien, niet alleen bij ons, in binnen- en buitenland ook. Vandaag verhuizen diverse beelden naar het Rietveld-paviljoen van het Krullemullenmuseum in Otterlo. Rietveld, ja, Rietveld van het Rietveld-Schöderhuis, om nog eventjes te benadrukken. Robert-Jan, goedemorgen. Waar hang je nu uit op dit moment dan?
1: Goedemorgen, Bob. Nou ja, we hangen nu uit in een grote hal waar Ruud Kuijer zijn kunstwerk maakt. Dus het is een aan de havenmonding, zegt hij eventjes, van het Amsterdam Rijnkanaal. Het is een fascinerende locatie. Industrieterrein, bedrijventerrein, hoe het noemen wil. Lage weide, Amsterdam Rijnkanaal. En dan op een gegeven moment ga je naar bakboord of stuurboord. En dan kom je inderdaad een soort haven. Een soort schiereilandachtig iets. En op de punt is een stalen loods met een rond dak. Ja, dat is het bezoekerscentrum van Ruud Kuijer.
2: Paviljoen,
1: zou je het ook kunnen noemen. En om ons heen overal die beelden, betonnen beelden die, ja, ik zei net al, die lijken te zweven soms wel. Het is een wonderlijk geheel. Je komt aanrijden langs het Amsterdam Rijnkanaal, dan zie je de waterwerken staan. En dan denk je, ja, is dat nou een mannetje met een hoge hoed op? Of wat is dat nou? Is dat een apparaat? Je weet het eigenlijk niet.
2: Je mag het allemaal erin zien. Kijk, het zijn abstracte werken. Maar ze maken van alles los als je ernaar kijkt. En dat is eigenlijk ook precies de bedoeling. Want iedereen kijkt op een andere manier. Iedereen ziet andere dingen. En ik maak ze volgens mijn gedachten. Maar ze moeten wel open zijn voor interpretatie. Dat je kan denken, je eigen fantasie een rol kan spelen.
1: Nou, dat werkt heel goed. Wij komen daar natuurlijk nog uitgebreid op terug.
2: Een groot compliment.
1: Ja, nou ja, dat is echt opvallend.
2: Ja.
1: In de tussentijd zijn ze daar buiten bezig. Ja, misschien moeten we er even naartoe lopen. Want Ruud Kuijer heeft een tuinslang nu in zijn handen.
2: Ja, we gaan even één beeld nog afspuiten voordat het geladen wordt.
1: Er moet een beeld worden afgespoten. Ja, de beelden staan hier dus om ons heen. Twee heren van Mammoet zijn drukdoende om een beeld op te takelen en op een dieplader te zetten. Dit valt nogal mee, want dit is een soort houten constructie. Met erop een grote halfronde prop eigenlijk van beton. Met daardoorheen meerdere stalen pijpen. Ik kan het niet helemaal goed zien. Maar wat is dit voor kunstwerk?
2: Dit is een staand werk wat tegen een muur aan leunt. En wat we zien zijn stukken ijzer, stuk hekwerk en een strip en weet ik wat. En er zitten vijf betonnen vormen in, of vier.
1: Ja.
2: 1, 2, 3, 4 in deze. Die delen bij elkaar houden. Dus beton is als vorm uitgesproken, maar ook als verbinding. Op de knooppunten.
1: Rokers.
3: Wat zegt u?
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat is het voor klus?
4: Dit is een voor ons een hele mooie klus natuurlijk. En we gaan de kunstwerken van Ruud opladen en die gaan we in het museum morgen plaatsen.
1: Het zijn er 16 in totaal?
4: 16 in totaal, klopt helemaal.
1: Ik denk dat de een nog zwaarder is dan de ander?
4: Ja, de gewichten vallen op zich wel mee. Zo rond de 2 ton is maximaal, de rest is allemaal wat lichter. Maar het zijn allemaal bijzondere kunstwerken natuurlijk en bijzondere objecten om te eisen.
1: Dat vindt u zelf ook?
4: Ja, zeker. Maar ik ken Ruud al meer dan 25 jaar. En we zijn het gewoon gewend dat dit bijzondere klussen zijn.
1: Je moet weten waar de ketting aan bevestigd wordt.
4: Ja, zeker.
1: Kapot.
4: Ja, dat klopt.
2: Altijd gekkigheid roken ze.
1: Dat is niet de bedoeling. Altijd gekkigheid roken, dat voorstelt niet veel goed.
4: Jawel. Dat gaat helemaal goed komen.
1: Zeg, hoe belangrijk is deze tentoonstelling nu? Want het gaat allemaal Krullemuller in Otterlo.
2: Ja, het museum Krullemuller in Otterlo is natuurlijk het beste museum voor beeldhouwkunst in Nederland. Grote beeldentuin. Maar ook, ik kan dat iedereen aanraden om daar een keer te gaan kijken. Daar hangen 80 werken van Van Gogh. Niet veel mensen weten dat, maar daarom is het museum een heel beroemd museum, ook in het buitenland.
1: Ja.
2: Dus het is enorm eervol. En wat heel erg leuk is, Gerrit Rietveld heeft daar een paviljoen gemaakt waar geen deuren in zitten. Het is compleet open. Er zitten daken en wanden waar tussen die beelden straks staan.
1: Ja.
2: En voor kennis is het Rietveld paviljoen is misschien wel het belangrijkste werk na het Rietveld Schröderhuis. Dat we hier nu terug hebben.
1: Kortom, Kuijer en Rietveld komen samen. Ja. Terwijl hier wat wordt opgetakeld. We gaan de verrichtingen hier volgen. We komen vast en zeker nog verder te praten over beton, om er even wat te noemen.
2: Ja, leuk.

0: Miles Smith en Niall Horan. Vind je ook goede muziek, Anne, volgens mij, dit, hè?
1: Ja, hoorde je me een beetje meezingen. Ja, ik hou joh van deze plaat.
0: Ja, maar waar zing jij niet mee? Je zingt allemaal met alles mee, volgens mij.
1: Ja, echt, wij werken bij Radio M is ook een stukje muziekeducatie dagelijks.
0: En we hebben het natuurlijk ook over het nieuws. Laten we daar zo meteen even over doorpraten.
1: Ja, goed.
0: Eerst eens even het weer.
1: Gieten.
0: Ja, maar mensen hebben altijd wat te zeuren over het weer. Ik ook, want ik vond het gisteren bijvoorbeeld weer veel te koud. En vanmorgen weer veel te nat, dus ja.
2: Maar het is heerlijk dat dat zeuren wel kan. Ik bedoel, omdat niemand heeft eigenlijk de schuld.
0: Nee, dat is waar. Nee, ik wil jou, heel graag niet aan de schuld geven als het slecht weer is. Maar ja, daar hebben we natuurlijk niks aan. En jij kunt er ook niks aan doen. Over slecht weer gesproken, het valt misschien allemaal best wel mee. Wat ik wel vind, als ik nu naar buiten kijk, hier in de Hengeveldstraat in Utrecht, kijk ik naar buiten. Wat een groene pracht zie ik.
2: Ja.
0: Is, alle bomen, de groene kleuren in alle soorten groene kleuren is te zien. Ik vind het heel mooi. Dus de natuur die profiteert van het feit dat het ook flink nat is geweest, denk ik.
2: Dit is echt het sappige groen, een soort jungle, ook als ik in mijn tuin kijk. Met al die klimop, weet je wel. Een soort
0: Tarzan, ja.
2: Tarzan, die zwiepte nog net niet tussendoor, maar ik kan hem zo verwachten. Ja, dat is mooi. Het is gewoon strategische regen die is gevallen de afgelopen dagen en de komende paar dagen ook nog. En als je dan straks weet dat het vanaf vrijdag, zeg maar, 25 graden is en met flink wat zon, ja, dan komt die natuur nog mooier tevoorschijn. Ik bedoel, mijn lavendel voor die staat op uitkomen.
0: Oh ja,
2: ja,
0: mooi.
2: Dat wordt natuurlijk straks hartstikke mooi,
1: lekker,
2: weet je wel.
1: Ook.
2: Ja.
0: Het ruikt heerlijk, lavendel.
2: Ja, dat vind ik echt een tof spul, vind ik dat. Ja, dus dat komt straks heel mooi tot uiting. Alleen, we moeten ons nog een beetje een weg zien te werken door de vele bewolking heen. Ook nu nog. Ik kreeg wel uit Kamerik al een appje van,
0: Piet
2: van der Mel. Een trouwe waarnemer. Die neemt altijd mooi waar in de westelijke delen van Midden-Nederland. Ja. En die zag al een flits zonnetje tevoorschijn komen. Dus er komen wat voorzichtige opklaringen binnen. De hele ochtend zal ook bij ons droog verlopen. Nou, langzaam maar zeker dus een beetje zon erbij. Dan krijg je denk ik straks transformatie naar stapelwolken en zon. Dat is eigenlijk een redelijk vriendelijk weerbeeld, maar wel ook met een paar buien vanmiddag. Misschien met wat hagel of zeer lokaal een klap onweer.
0: Ja, ja.
2: En nog wat bescheiden temperaturen. Bedoel, het is niet echt koud meer. Het is 11 graden nu al. Alleen de winst vanmiddag is klein, met 15 graden als maximum temperatuur.
0: Maar langzaam maar zeker wordt het mooier weer, meer regen en hogere temperaturen, toch?
2: Zeker. Ja, die tendens zat er vorige week ook in voor de komende dagen. Je ziet ook dat de wind uit de zuidelijke hoek gaat waaien. Ik zat nog even te kijken naar Spanje. Die had de afgelopen dagen in het zuiden 25 graden. Maar dan gaan ze de komende dagen langzaam naar 30ers toe.
0: Zo.
2: En een beetje daarvan, dat gaat naar Frankrijk sijpelen en ook naar ons. Dus daar krijgen wij ook een vleugje van mee. Nou, morgen 15, 16, woensdag 18, donderdag 21 en dan vrijdag en het Pinksterweekend. Ja, toch duidelijk hogere temperaturen. Gereden kans op 25 graden bij ons.
0: Smeerweer noemen we dat toch?
2: Ja,
0: dat is wel belangrijk.
2: Smeerweer. Ja, dat klopt. Die zon is nu echt wel sterk. Dat klopt,
0: ja. Goeie vooruitzichten. En vandaag, dat gaat ook wel weer goed komen, denk ik.
2: Jawel, toch? Ja. Dat komt goed. Een enkele bui vanmiddag, daar kan de plu weet daar wel weg mee.
0: Wat voor weerspreuk krijg je dan voorgeschoteld? Ik ben heel benieuwd.
2: Oh ja. De meisjesregenvloed doet een heel jaar goed.
0: Wauw. De meisjesregenvloed, ja. Ja, mooi. Ja. Dankjewel, Gieten.
2: Alsjeblieft. Tot straks, jullie.
0: Zeker, een klein uurtje spreken we weer in de uitzending. Ja, Radio M Utrecht voor gezellige muziek ook natuurlijk. De volgende uur zitten we weer vol mee. Maar ook actualiteiten en het nieuws niet te vergeten. En over het nieuws, het is de week van het nieuws.
1: Ja, en in het kader daarvan vragen we jou vandaag, hoe volg jij het nieuws? En wat zou er volgens jou meer aandacht moeten krijgen bij RTV Utrecht bijvoorbeeld? We horen het graag. En er zijn al wat mensen die antwoord hebben gegeven op die vraag. Dat kan trouwens in de app van RTV Utrecht, door WhatsApp, kun je een appje sturen. Of via de Facebookpagina Radio M Utrecht kun je meer praten onder de laatste post.
0: Heb je wat reacties?
1: Ja, bijvoorbeeld van Anke, die zegt, ja, nieuws volg ik via Radio Utrecht, dus Radio M Utrecht. Dus bij ons natuurlijk in het nieuwsbulletin, ieder uur. En bij ons twee keer per uur op het hele uur altijd hoofdpunten. En via de laptop en telefoon, televisie en krant, ja, er zijn ook zoveel kanalen.
0: Ja, dat is waar. Er zijn veel manieren om het nieuws tot je te laten komen. En dat is wel mooi, denk ik.
1: Ja, zeker. Voor ieder wat wils wat dat betreft. Vroeger had je gewoon radio misschien als primair kanaal en tv, ook toen dat opkwam. Maar nu heb je ook pushmeldingen van de app en Instagram en allerlei andere kanalen waar je het nieuws kunt consumeren. Ja, ze zegt wel, ik word soms mismoedig van al het negatieve wat er gebeurt in de wereld. Ja, ja. Oorlog, geweld, bosbranden, woningtekort, overstromingen. Ja, zij heeft ook een hang naar soms even gewoon uitzetten, alles. Anke.
0: Dat is ook verstandig, denk ik. Ja. Om jezelf af en toe even te beschermen, zeg maar. En dan, ja.
1: Even een break te nemen van alles.
0: Dan en daarna weer gelijk naar de app toe of zo.
1: Ja. En Gerda die zegt, goedemorgen allemaal. Ja, ik vind het soms lastig om te onderscheiden wat wel en niet betrouwbaar is.
0: Oh ja.
1: Dat is natuurlijk ook een actuele discussie, hè, met de opkomst van AI en fake news, deepfake.
0: Maar daar zitten wij ook bovenop natuurlijk, hè, met het nieuws dat we brengen. Ons eigen nieuws, maar ook het nieuws uit binnen- en buitenland via de NOS, bij ons op de zender.
1: Ja.
0: Dus we houden dat heel goed in de gaten. Ja. We overwegen echt wel, klopt iets? En
1: absoluut. Ja,
0: journalistiek onderzoek vindt al zeker plaats.
1: Ja, betrouwbare journalistiek is juist in deze tijd zo belangrijk. En dat doen wij heel wel overwogen. Allemaal opgeleide mensen die heel goed kunnen zien met bepaalde tools en ook een kennis wat wel of niet echt is. En dat doen wij graag, die selectie voorafgaand dat mensen het nieuws krijgen natuurlijk.
0: Ja.
1: Een kijkje achter de schermen dus. Dat kan ook deze week bij ons bij RTV Utrecht. We organiseren rondleidingen. Kijk vooral even op de website of er nog een plekje is. Dan kun je meelopen.
0: Ja.
1: Even kijken hoe het hier aan toe
0: hoe
1: gaat.
0: Hoe het allemaal werkt.
1: Ja. Hoe volg jij het nieuws? En wat zou er volgens jou meer aandacht moeten krijgen bij RTV Utrecht? Laat het weten in de app of op Facebook.
0: En dit zijn de searches in de richting van 8 uur. En Marjolein is er ook met het nieuws uit de regio.

0: ontdekte magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Hoppa. Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
6: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
5: Een 3de verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 750 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
7: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
5: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Derde uur van Utrecht is wakker. Starten met het nieuws uit binnen- en buitenland door de NOS. En nu het nieuws uit de regio. Even in het kort, Marjolein Heijen.
9: In Veenendaal zijn dit weekend meerdere explosies geweest. Zoals afgelopen nacht bij het Rembrandtpark in de buurt. Hierdoor is een voordeur uit een woning geblazen. Ook aan de Terp en Oleander waren incidenten. Een auto is uitgebrand en ook een andere woning heeft nog veel schade. En de politie

0: politie is druk bezig met het onderzoek. De Utrechtse ondernemer Broekman gaat een schadeclaim indienen bij horlogefabrikant Swatch vanwege de chaos dit weekend in de binnenstad van Utrecht. De introductie van een nieuw horloge trok zoveel mensen dat de politie moest ingrijpen om de drukte daar onder controle te houden. Modezaak Broekman kon hierdoor pas later open en ook is daar graffiti gespoten en werd er gepoept en geplast bij de panden. En het was nog een vrolijk gezicht in Meidrecht dit weekend, waar duizenden badeendjes in de ringvaart werden gegooid voor de jaarlijkse badeenderrace. Zaterdag heeft dat ruim 12.000 euro opgeleverd voor de stichting Leergeld in de Rondevenen. En die zet zich in voor kinderen uit arme gezinnen, zodat er bijvoorbeeld een fiets of een laptop kan worden gekocht.
1: Kijk eens aan, wat een leuk bedrag is er binnengekomen.
0: Oh,
1: is
0: okay. Ja, heel mooi. Ja. Dus dat er meer zo meteen, 8:30.
1: Dankjewel voor nu. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht, met verkeersinformatie van de ANWB. Te beginnen op de A1 Apeldoorn in Amsterdam, 10 minuten extra tussen Stroe en Hoevelaken. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, het rijdt langzaam vanaf knooppunt Deil tot aan knooppunt Everdingen. 20 minuten vertraging, ter plekke is ook op een gegeven moment de rechte rijstrook dicht. A27 Breda-Utrecht, knooppunt Gorkum tot aan Lexmond, 10 minuten. En ook van Lexmond tot Houten, de spitsstrook is nog altijd dicht, 10 minuten extra. En de laatste melding komt er nu aan, dat is de A28 Zwolle-Amersfoort. Je rijdt langzaam, 5 minuten vertraging levert het op tussen Strandhulde en Amersfoort-Vathorst.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
3: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegebbelinie.nl.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Van Wieferen.
7: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
8: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
1: En natuurlijk, dit uur staat weer bol van het nieuws en van fijne muziek. En Utrecht is wakker. Waar gaan we het onder andere over hebben?
10: Ja, al maanden is er veel te doen over de bekende L-flat en de Gero-flat in Zeist. Bewoners daar kijken tegen metalen stutpalen aan en verliezen daardoor een groot deel van hun balkon. Ze wilden huurverlaging, maar in plaats daarvan kregen ze een verhoging voor de kiezen. Nou, afgelopen vrijdag kregen ze bijval vanuit de landelijke politiek. Toen kwam Tweede Kamerlid Haptamoe de Hoop langs. We bellen hem straks even over hoe dat is geweest.
1: En we gaan bellen? Nee, ja? Beeldend kunstenaar, moet ik zeggen. Kunstenaar Ruud Kuijer weer in de uitzending horen. Via de microfoon van verslaggever Robert-Jan Boy. Goedemorgen, Robert-Jan.
11: Ja, goedemorgen. We zitten midden in de actie, want Ruud Kuijer is bezig met het afspuiten van een beeld. Een zwaar stalen beeld. Mm-hmm. Dat wil zeggen, het lijkt me behoorlijk zwaar, maar het bestaat uit hele dikke pijpen, hele dunne pijpjes, zeg maar, die in elkaar gehaakt zijn. Het lijkt een samenspel van Mikado, Madon van zwaar staal, wat hier op een enorme vrachtwagen wordt geladen van mammoet. En zo meteen vervoerd gaat worden naar het Kruller-Muller Museum in Otterlo. Het gaat om totaal 16 beelden, ook van beton. En dat allemaal op industrieterrein Lagenweide in de haven van het Amsterdam-Rijnkanaal. Mm-hmm. Zeg maar echt een werklocatie waarbij dit werk ook goed past. Is hij schoon eigenlijk nu?
12: Ja, de stront is eraf. Die vogels zie je. Die strijken er graag op neer op sommige plekken. En dan moet je er toch even zorgen dat het schoon is.
11: Moet een beetje schoon zijn, zo meteen het Rietveldpaviljoen.
12: Dit beeld staat straks in het hart van het Rietveldpaviljoen. En is ook heel erg aanwezig. Dus het mag er goed uitzien, niet?
11: Het is een precisiewerk en het is zeer boeiend om dit allemaal gaten te slaan. Wat er allemaal bij het komt kijken bij deze mammoetverhuizing.
1: Ja, een groot transport zo meteen dus. Nou,

0: Radio M Utrecht presenteert de avond van de nostalgie.
1: Everybody loves somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
2: Voor thuis, op het werk of in de auto.

0: Edison Lighthouse and Love Grows Where My Rosemary Goes. Bracht de tijd op 8 uur en 20 minuten. 9:10. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Er is eigenlijk al maanden veel te doen over de bekende L-flat en de Giro-flat in Zeist. Bewoners daar kijken al een tijd lang tegen metalen stutpalen aan en verliezen daardoor een groot deel van hun balkon. Nou, een plezier kan ik me voorstellen. Ze willen graag een huurverlaging, maar ja, in plaats daarvan kregen ze juist een verhoging voor hun kiezen.
1: Ik heb gewoon geen woorden hiervoor. Meen je dan nou dat je... Wie heeft dit verzonnen?
2: Mensen komen hier met de belofte van, oh, groot balkon, 8x1, dat is flink voor ruimte. En dat wordt natuurlijk wel echt flink ingekort met die palen.
1: Ik vind dat ze vooral dit jaar hadden kunnen overstaan. Dan hadden heel veel mensen zoiets van gehad van, oké, jullie denken aan ons.
0: Ja. Stempels op je balkon, palen, dat is balen. De bewoners van de flats in Zeist die kregen afgelopen vrijdag bijval vanuit de landelijke politiek. Het was Tweede Kamerlid Hatouma de Hoop van Progressief Nederland, voorheen GroenLinks Partij van de Arbeid. Hij kwam zelf polshoog te nemen. We hebben nu contact met hem. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De Hoop.
0: Hatouma. Bij deze is dat gezegd. U bent naar Zeist gegaan om met de bewoners te praten. Wat kon u ze vertellen en wat werd er gevraagd aan u?
3: Nou, ik kwam inderdaad naar Zeist omdat ik echt niet eerlijk vind wat hen overkomt. De flats zijn de oudste flats van Nederland. Uh-huh. De Gero-flat en de L-flat. En die zijn niet meer veilig. En daardoor zijn er inderdaad 25.000 stempels bijgezet. En ja, stempels is misschien een technisch woord, maar het zijn eigenlijk palen die de flat bij elkaar houden. Waardoor je ook niet meer je balkon op kan. Nou, het ziet er ook minder mooi uit en je hebt gewoon veel minder woongenot. En dat is niet fijn, maar ook op andere manieren gewoon heel erg vervelend. Ik sprak bijvoorbeeld Jos, die heeft een visuele beperking. Ja, die kan nu nog moeilijker op het balkon lopen. Heeft geen idee wanneer er wel of niet werkzaamheden voor zijn raam worden gepleegd. Rijen en zijn vriendin die net verhuisd zijn vanuit Meppel zich thuis voelen in Zeist, maar nu geconfronteerd worden met een onveilige woning en ook nog een huurverhoging, terwijl ze die eigenlijk niet kunnen dragen. En zo zijn er tal van dit soort verhalen van mensen die zien dat hun woning niet veilig is, hun woongenot erop achteruit gaat en ook nog eens een huurverhoging krijgen. Ja, dat vind ik gewoon niet eerlijk. En dit is ook een plek in Zeist waar de ongelijkheid best wel groot is. Zeist is een van de plekken in Nederland waar de segregatie het grootst is, de onze ongelijkheid het grootst is. En dit zijn wel plekken waar mensen wonen die sowieso aan hun kinderen minder kansen hebben. En dan overkomt hen dit ook nog eens. Ja, dan moet je daar aandacht voor hebben in de politiek.
0: Reden te meer dat u naar Zeist gegaan bent, dat mag duidelijk zijn.
4: Ja, wat vindt u van die verhalen als u die verhalen hoort van de bewoners?
3: Nou, ik schrok er gewoon echt van. Ik ben ook bij mensen binnen geweest. Als je niet meer je balkon op kan, dan is dat gewoon heel erg onprettig. Deze mensen betalen ook nog steeds best veel huur. De meeste die ik sprak, die zaten tegen de grens van een sociale huurwoning aan. Dan betaal je gewoon dikke €900. En als je woongenot er dan zo op achteruit gaat en je krijgt een huurverhoging, dat is gewoon niet eerlijk. En deze werkzaamheden duren al maanden. En dat is gewoon niet fijn. En op zo'n moment hoop je dat er begrip is bij de politiek. En de gemeente en corporatie hebben daar een rol in, maar ik vind ook de landelijke politiek. En op het moment als deze kwetsbare mensen op deze plek ook nog eens in zo'n situatie zitten, dan moet je daar iets voor doen. En daarom wil ik ook volgende week in het debat met de minister kijken of we niet een huurverlaging kunnen krijgen in plaats van een huurverhoging. Want ik vind het eigenlijk niet uit te leggen.
4: Ja, inderdaad. Dat is wij wilden ook vragen, hoe denkt u deze bewoners te kunnen helpen?
3: Ja, dus te kijken of ze tegemoet kunnen komen in de huren. Kijk, deze werkzaamheden die gaan nog een hele tijd duren. Corporaties en gemeenten weten nog niet eens hoe lang het duurt. In Nieuwegein is een aantal jaar geleden ook zo'n situatie geweest. Dat duurde 8 jaar voordat die stempels weg waren. Ja, als je 8 jaar lang niet meer woongenot hebt zoals je dat gewend bent, ja, dan is het niet te verkopen dat je een huurverhoging krijgt. Nee. Dus ik ga de minister vragen om toch echt wat te betekenen voor deze huurders.
0: Maar wat zegt de woningcorporatie? Ervan. Heeft u ook met hen gesproken?
3: Ja, ik heb ook met hen gesproken. En zij zeggen tegen mij dat zij hier ook veel ongemak bij voelen. Maar dat zij door financiële krapte eigenlijk geen andere mogelijkheid zien dan toch de huren te verhogen. Ik heb aangegeven dat ik dat ingewikkeld vind. En dat ik toch vind dat de corporatie alles uit de kast moet halen om te kijken of ze dat kunnen voorkomen. Maar ik zie ook dat heel veel corporaties financiële problemen hebben. Omdat Den Haag sociale huurwoningen sowieso afgeknepen heeft de afgelopen jaren. Dus op het moment dat er zo'n grote situatie ontstaat, dat je heel veel stempels moet plaatsen, meer dan 1000 appartementen moet verbouwen en stevig houden, dan doet dat natuurlijk wel wat met je begroting. Dus in zo'n situatie vind ik ook dat de Rijksoverheid bij moet springen. En daar heb ik de minister ook naar gevraagd, in schriftelijke vragen al. En daar heeft ze afgelopen week ook antwoord op gegeven dat zij eigenlijk vindt dat dit aan de gemeente en de corporatie zelf is. Ja, daar hebben huurders natuurlijk helemaal niks aan.
0: Maar dan zeggen de bal wordt weer teruggelegd dus daar. En bewoners die zitten nog steeds met de ellende, hè?
3: Ja, nou dat is precies wat het is. Iedereen verschuift de hete aardappel. De corporatie en de gemeente zeggen dit is echt te groot voor ons, dus het Rijk moet wat doen. En de Rijksoverheid zegt, de minister zelf zegt notabene, zoek het zelf lekker uit, gemeente en woningbouwcorporatie. En ondertussen zitten die huurders in een woning die niet fijn is. Die hebben amper een uitzicht, kunnen hun balkon niet op. Het voelt onveilig, men weet niet eens hoe lang het duurt. En je krijgt nog een huurverhoging.
0: Ja.
3: Ja, ik vind dat onacceptabel. En dan begrijp ik wel dat mensen de vertrouwen in de politiek verliezen. En we moeten gewoon kijken wat we voor ze kunnen doen, vind ik.
0: Ja, dus dat betekent, het is nu 8:55, zo gauw mogelijk naar Den Haag, denk ik.
3: Zeker weten. Dus ik ga zo weer vanuit Friesland naar Den Haag om te kijken hoe we deze mensen zo snel mogelijk tegemoet kunnen komen. Want dat is gewoon oneerlijk.
0: Nou, dank en veel succes hiermee. Ook namens de bewoners natuurlijk van deze flats in Zeist.
3: Oké, fijne dag.

0: de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 8:58, het nieuws uit de regio door Marjolein. En dat begint met een boze Utrechtse ondernemer.
6: Hij dient een schadeclaim in tegen Swatch. Het gaat om de Utrechtse ondernemer Daan Broekman. Dit weekend ontstond in de binnenstad van Utrecht een chaotische situatie door de run op horlogewinkel Swatch vanwege de introductie van een nieuw zakhorloge. Honderden belangstellenden stonden voor de winkel in de rij aan de Lange Elisabethstraat. Door de drukte bleef de winkel dicht en moest de politie ingrijpen om de boel onder controle te houden. En door de chaos kon ook modezaak Broekman pas later open. En ook was het een bende. En is er schade aan de winkel door graffiti en doordat mensen hebben geplast en gepoept. Swatch had volgens Broekman kunnen weten dat er zoveel belangstelling zou zijn. Het was een onrustig weekend in Veenendaal door meerdere explosies. Afgelopen nacht was er rond 00:30 een harde dreun te horen door een explosie bij een woning ter hoogte van het Rembrandtpark. Door de klap is de voordeur eruit geblazen. Wie hiervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend en de politie is een onderzoek gestart. Zaterdagavond ging een auto in vlammen op aan de Terp nadat een knal was gehoord daar en een naastgelegen woning liep ook forse schade op. In de nacht van zaterdag op zondag was er een explosie bij een huis aan de Oleander. In alle zaken zijn getuigen en camerabeelden zeer welkom. Op de A2 richting Utrecht is vanmorgen file ontstaan door gaten in het wegdek bij knooppunt Everdingen. Verkeer loopt vast vanaf knooppunt Del richting Utrecht. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Hoe lang de afsluiting van een rijstrook gaat duren is nog niet bekend, zegt Rijkswaterstaat. Er wordt gewerkt aan herstel van het beschadigde wegdek. De Universiteit Utrecht verwacht vandaag weer helemaal open te kunnen na de grote IT-storing van vorige week. Door een brand in een datacentrum in Almere lagen meerdere systemen, websites en applicaties eruit. Dat gaf problemen voor colleges, maar ook voor tentamens en onderzoek. Studenten kunnen vanaf vandaag weer inloggen. Digitale tentamens die worden voorlopig nog deels vervangen door papieren versies. En de bad-eenderrace in Meidrecht heeft zaterdag ruim €12.000 opgeleverd voor de stichting Leergeld in de Ronde Venen. Die stichting zet zich in voor kinderen uit arme gezinnen, zodat er bijvoorbeeld een fiets of laptop kan worden gekocht. Het was een vrolijk gezicht in Meidrecht waar duizenden gele bad-eendjes het water ingingen. Het is een jaarlijks evenement en elk jaar kiest de Lions Club een ander goed doel. Meer erover en ander nieuws kun je ook lezen op de app en op onze website.
5: Ga ik gelijk even doen. Marjolein, mag die bad-eendjes zeggen de geluid? Kwek, kwek, of niet?
6: Als jij dat erbij denkt, dan denk ik wel.
5: Ik denk het erbij, maar dat is wel natuurlijk. Ja.
6: Nee, maar dat is wel leuk.
5: Okay.
6: Het weer dan nog. Het blijft deze ochtend droog hier. En daar kan misschien wat zon schijnen vanmiddag. Zijn er helaas opnieuw buien en 15 graden is.
5: Dankjewel voor nu het regio nieuws om 09:30 volgende bulletin, denk ik.
6: Jazeker.
5: Moest je even
6: was er bijna weg. Maar dan ben ik er weer.
5: Je hebt haast de voorbereiding voor de bulletin van 9:30. Dankjewel, Marjolein. Tot zometeen dan weer. Utrecht is wakker met verkeersinformatie. Zeker ook die A2. 20 minuten vertraging heb je, Marjolein had het erover. Vanaf Knoopendel tot Knoopend Everdingen. Daarvoor trouwens nog even de A1 in herinnering roepen. Want ook daar is het druk. Apeldoorn en Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 5 minuten. En vanaf de andere kant, eigenlijk vanaf Amsterdam richting Amersfoort. Voor Knoopend Eemnes. Vanaf Naarden gerekend 5 minuten vertraging.

0: En dan de A27, flinke file. A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorinchem en Houten. Een kwartier tot bijna 20 minuten. Ook vanaf de andere kant drukte. Almere-Utrecht, Almere-Haven, Eemnes 5. Tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette 10 minuten vertraging. En de regio uit tussen Noordeloos en Werkendam 5 minuten extra reistijd.
1: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
6: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
7: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
9: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
10: Wat was bij de opening van Wolfenplein de officiële naam? Was dat antwoord A, het gevang? B, strafgevangenis Utrecht? Of C, gesticht Wolfenburg? Ja, ik herhaal hem nog één keertje. Wat was bij de opening van Wolfenplein de officiële naam? Was dat A, het gevang? B, strafgevangenis Utrecht? Of C, gesticht Wolfenburg? Denk jij het juiste antwoord te weten? Mail die dan naar studio@rtvutrecht.nl of stuur een appje in de app van RTV Utrecht.

0: Edith St. Cœur. Al lang trouwens, Parijs is al heel lang wakker. Maar elke ochtend weer leuk om dit te horen in Utrecht is wakker. Ook deze herinnering. Jacques Dutronc. 9:10, Utrecht is wakker. In herinnering roepen wij beeldend kunstenaar Ruud Kuijer uit Utrecht. Zijn werk, die worden op transport gezet. Waar gaan ze ook alweer naartoe, Robert-Jan?
1: Ja, dat is het Kuller-Müller Museum in Otterlo, Bob. Het gaat om 16 beelden die speciaal geselecteerd zijn voor deze tentoonstelling in het Rietveldpaviljoen. En ja, voor mijn neus wordt er wat gecontroleerd. Een kraanwagen is hier al de hele ochtend actief met het laden van beelden. Op dit moment is er wat, ook weer zo'n betonnen constructie is er ingeladen. Je ziet lijnen van beton, je ziet vierkante tegels. Ze staan trouwens ook om ons heen hier in de buurt van het atelier. Hoe noem je dat? De werkplaats waar het allemaal gewerkt wordt.
2: Ja.
1: Daar ook weer een constructie van een badkuip. En ook een kinderbadkuip is daar in beton gevat. Een emmer die ondersteboven staat, lijkt wel of ik er een emmer tegen de zijkant van een stuk beton is gedaan. Ja, het is wonderlijk. Ja. Het schijnt geen verhaal aan te zitten, maar tegelijkertijd zit er toch wel een beetje een verhaal aan.
2: Zeker.
1: In je fantasie,
2: Zeker, je kan er gewoon naar kijken en erbij denken wat je wil. Maar heel interessant is dat je met beton dit soort dingen nu kan maken. Die beton is heel erg dun. En die was tot 25 jaar geleden gewoon heel dik, met zware kiezels en de hele boel. Maar nu is het een yoghurtachtig mengsel, heel dun.
1: Ja.
2: Waardoor je een kist kan maken waar je het in kan laten vloeien. En dan trek je die vormen eraf en dan zie je eigenlijk de binnenkant van een kinderbadje of een emmer of voorwerpen. Ja. En dat geeft dus heel veel ruimte om te spelen eigenlijk met die dingen.
1: Ja, de mensen zullen ze misschien ook vragen van waarom word je nou kunstenaar in beton eigenlijk? Hè? Wat is nou het leuke van beton?
2: Nou ja, ik vind
1: het ook een ezel kunnen zijn met verf.
2: Ja, maar ik vind het is 20e eeuw, 21e eeuw is het nu. Weet je, beeldhouwers hebben eeuwenlang gewerkt in steen en in brons. En de vorige eeuw, de 20e eeuw en de 21e eeuw, die brengen zoveel nieuwe materialen. Waarom? Ik vind het mijn taak om daar dat ook op te pakken en daar echt iets mee te doen. En daar een andere kant van te laten zien. Want beton is natuurlijk voor bruggen en sluizen, altijd zware constructies.
1: Ja, ja.
2: En het kan ook een bepaalde lichtheid hebben. Ja. Maar je moet er dan wel induiken en aan werken.
1: Het heeft inderdaad een lichtheid. En dat op deze locatie lagen weiden, de haven van het Amsterdam-Rijnkanaal met die reusachtige schoorsteen
2: op de achtergrond.
1: Van de energiecentrale, voormalige energiecentrale op de achtergrond. Wat staat u eigenlijk in de wagen al?
2: Er staan er nou al 6 op, of liggen.
1: Ja.
2: Het is een beetje passen en meten, omdat ze allemaal rare vormen hebben. Dus we hopen dat het allemaal gaat kloppen. Maar er wordt ook nog een busje gehuurd met een laadklep. Dan zal alles mee moeten. Het zijn grote en ook kleinere werken. Het is een dwarsdoorsnede van 1990 tot 2025, 35 jaar werk.
1: Ja, ja.
2: Wat de directie van het museum gekozen heeft om te tonen.
1: Kijk, hier staat ook wat op een karretje. Dit is een zinken tijl. Die ook helemaal lijkt wel of er een druppel beton overheen is gestort.
2: Ja.
1: En Rokers van het transportbedrijf is op zoek naar iets.
2: Rokers.
1: Ik zie een zoekende Rokers.
3: Ja, wij zijn toch nog wel op zoek, want Ruud heeft altijd verrassingen in petto.
1: Oh.
3: Dat er nog wat extra dingen mee moeten.
1: Ja, wat kunstwerken betreft.
3: Nou, dat zijn de sokkels waar de kunstwerken opgeplaatst worden.
2: Ja, maar die kunnen waarschijnlijk goed in het busje. In het busje, want die zijn ook wel kwetsbaar, niet?
1: Ja.
2: Een dekentje eromheen.
1: De kunstwerken in binnen- en buitenland, diverse musea in Nederland kunstwerken.
2: Ja, ja, in Den Haag en in Amsterdam en op allerlei plekken.
1: En nu dus het Kuller-Müller Museum.
2: Ja, dat is echt fantastisch, omdat het een heel erg goed museum is voor sculptuur. Enorme beeldentuin, zijn er jaren daarmee bezig. En het is heel erg eervol om daar ook echt zo'n grote tentoonstelling te krijgen. 16 werken. Echt super.
1: Hoe lang blijven ze staan?
2: Ze staan er tot 4 oktober. Vanaf 23 mei tot 4 oktober zijn ze te zien in het Kuller-Müller Museum. En in het Rietveldpaviljoen, dat vind ik ook zo mooi.
1: Gerrit Rietveld.
2: Allemaal Utrecht, niet?
1: De grote kunstenaar
2: Allemaal
1: van
2: Utrecht,
1: de stijl.
2: Ja, daar zijn we van, hè?
1: Ja, maar goed. En dit strekt natuurlijk nog verder.
2: Ja.
1: Ruud Kuijer, ook. Het moet fascinerend zijn om jou hier in deze reusachtige loods bezig te zien met takels, met snijbranders, met beton, met staal.
2: Ik heb hele goede hulp.
1: Zo maar door.
2: Ik heb Gert-Jan, is mijn timmerman. Daar maak ik samen dit soort timmerig dingen in. En ik heb Alvaro en Lasser. En dus samen maken we die dingen.
1: Goed, het Krullermullermuseum inderdaad.
2: Zo is het.
1: Allemaal te zien binnenkort. Tot en met 4.

0: Nou, je wordt er wel vrolijk van, Klusgoos Amsterdam. Jan Smit, Frans Bauer, toch?
1: Ja, dus wat een iconisch duo is dit. Sorry, ik ben zo fan van deze plaat.
0: Leuk, hè? Gezellig. Utrecht is wakker. Meer Nederlandstalige muziek trouwens zometeen, hè? In de Hits uit Holland bij Edwin vanaf 9 uur in Utrecht is wakker. Hebben we nog even wat anders zometeen? Het weer met Grita. Gaat dat goed komen zometeen, het weer?
2: Dat gaat goed komen, okay. Zeker.
0: Horen we je zometeen. Eerst houden we ons even bezig met nieuws.
1: Ja, het is de week van het nieuws. Die is vandaag begonnen. Ja, en dat houdt in dat veel nieuwsoutlets een kijkje achter de schermen organiseren. En wij stellen daarom in dat thema een vraag aan jou. Hoe volg jij het nieuws? En wat zou er volgens jou meer aandacht moeten krijgen bij RTV Utrecht specifiek?
0: Nou, veel reacties ook, hè?
1: Veel reacties. Ook van mensen die zeggen, nou ja, ik probeer juist minder nieuws te kijken. Dus ik vermijd het nieuws. Dat het vaak een negatieve lading heeft. Dat zeggen een aantal mensen zoals Hans en Jaap en Sebastiaan. En het ook de manier waarop je nieuws consumeert. Zegt Sebastiaan, ja, ik volg nieuws via radio, tv. Nou, RTV Utrecht en alle landelijke media zoals RTL Nieuws en NOS. Social media is natuurlijk ook een kanaal waar je nieuws mee krijgt. Ja, en hij leest ook graag trouwens spoorwegtijdschriften over treinen en trams.
0: Oh, ja, leuk, ja.
1: Het is geen nieuws, maar het is wel media. Dus wat dat betreft nieuws over. Zeker. Een soort van wat is dat dan, hè? Even kijken, en dan hebben we ook nog...
0: Heb je hier? Mag ik die even doen?
1: Ja,
0: Sera,
1: doe
0: die zegt, goedemorgen Bob en Anne. Het nieuws, dat volg ik via de papieren krant. En ieder heel en half uur via Radio M Utrecht. Via het journaal. En ik kijk ook nog even naar Eva. De talkshow, hè, voor de duidelijkheid.
1: Oh ja, goed, ja.
0: In het weekend mis ik het half uur nieuws op Radio M Utrecht. Nou, op het hele uur word je dan wel weer bijgepraat, dat is waar. Ik ben trouwens ook geïnteresseerd, dat is wel leuk voor ons natuurlijk... In wat jullie te berden brengen in Utrecht is wakker aan onderwerpen.
1: Dus. Oh, dat is leuk. Ja, want kijk, we hebben natuurlijk inderdaad een nieuwsbulletins... met de nieuwslezers, de regio-nieuwslezers. Maar wij behandelen vaak ook actuele onderwerpen in de uitzending. Waar je net even wat meer achtergrond krijgt misschien.
0: Ja, met een regionale insteek, dus altijd met een Utrechtse insteek. En dus niet alleen de stad Utrecht. Utrecht, hè, voor de duidelijkheid. Dus ook veel meer de hele provincie. Eigenlijk leggen wij onder de loep in Utrecht is wakker. Maar goed, de kenner weet dat, maar dat wordt dus wel gewaardeerd. Dank.
1: Ja, en kijk, je krijgt natuurlijk ook gewoon de stroom van het nieuws mee. Dus de waan van de dag en de dingen die gebeuren op dat moment zelf. Maar soms is het ook fijn om net wat meer achtergrond te krijgen bij bepaalde ontwikkelingen. Waarom is iets zo? En nou ja, goed, betrouwbare journalistiek is natuurlijk ook een discussie aan de dag. Want ja, goed, luisteraar, even kijken. Anke, die zei ook al van ja, ik vind het soms lastig om te zien wat echt is en wat niet echt is.
0: Oh ja, ja.
1: Ja, dat is ook gewoon een kunst apart met de opkomst van de AI tegenwoordig. Nou, deze week volop aandacht in de week van het nieuws... over hoe nieuws samengesteld wordt. Ja, en hoe jullie dus het nieuws volgen. Dat willen we weten. Hoe volg jij het nieuws... en wat zou er volgens jou meer aandacht moeten krijgen bij RTV Utrecht? Je kunt meepraten met ons de hele dag hier op Radio M Utrecht. Want Connie gaat er weer verder over. In haar programma aan tafel van 12 tot 2 en Aart. Ook in Utrecht komt thuis van 5 tot 7. Dus hoe volg jij het nieuws? En wat zou er meer aandacht moeten krijgen? Laat het weten in de app of op Facebook Radio M Utrecht.
0: Het weer, belangrijke factor natuurlijk. Ik praat wel heel vaak over natuurlijk.
2: Ook nieuws. Ja,
0: weken, ja. Nieuws, weer en verkeer, zeg ik altijd maar. Dus Grita Brandlos, hoe gaan wij de ochtend doorkomen in Midden-Nederland?
2: Nou, in ieder geval droog.
0: Oh,
2: dat is een pluspunt. Ja,
0: we hebben natuurlijk goed nieuws.
2: Ja, goed nieuws. Zijn we ook aan toe, denk ik.
0: Ja.
2: En na een nacht met regen is het vanochtend vroeg al droog geworden. Is het nog steeds. En er is zo her en der al een flets bleek zonnetje te zien. Zon zal later deze ochtend wat beter uit de verf komen. Dan krijgen we ook eigenlijk de ombouw van de huidige wolken... naar meer stapelwolken en zon. Ziet er vriendelijk uit. Toch is de lucht onstabiel van opbouw. Er kunnen dus gemakkelijk hele hoge stapelwolken ontstaan. En die kunnen dan weer buien vormen. Dus vanmiddag een paar buien. Misschien met onweer, misschien ook met een beetje hagel. Dus het is nog een beetje aan de gure kant.
0: Ja.
2: Maar de temperaturen zijn langzaam al wat minder guur aan het worden. Met 15 graden vanmiddag.
0: Nou, oké. Okay. Ja. En langzaam, maar zeker... komen de Pinksterdagen uit, dan hoeven we niks voor te doen. Dat gaat vanzelf gebeuren. Maar hoe ontwikkelt zich het weer in de richting van die dagen?
2: Ja, het ontwikkelt zich doordat een hoge drukgebied langzaam maar zeker meer de vinger in de pap krijgt. Waardoor de meeste buiigheid geleidelijk aan wordt onderdrukt. Dat gaat wel een beetje in fases. Want morgen en woensdag zien er nog wel onbestendig uit. Morgen denk ik vrij veel bewolking. Af en toe is een beetje een flat zonnetje. Maar het wil niet echt. Soms een spat wat lichte regen overdag. Morgenavond is de kans op buien wat groter. Dat is dan ook weer een front. En dan woensdag, wolkenvelden, af en toe zon. Maar ondertussen, stiekempjes, gaat die middagtemperatuur wel omhoog. Want woensdag is het 18 graden. En donderdag, met stapelwolken en zon, zitten we op de 21 graden. En ja, dan blijven we daarna voorlopig boven de 20 graden uitsteken. En ruimschoots erboven, die Pinksterdagen zien er wat dat betreft er gewoon heel fraai en zomers uit.
0: Plannen maken voor het Pinksterweekend, ja. Dat kun je dus eigenlijk nu al een beetje. Want het wordt best heel mooi weer, begrijp ik.
2: Ja, en ik heb nu toch wel het idee dat die winterjas, die menigeen, ikzelf ook, toch nog stiekem toch maar aan heeft getrokken van het weekend. Mm-hmm. Ja. Ik heb hem maar weer eigenlijk van de kapstok. Ik had hem op de kapstok.
0: Wat voor kleur heeft hij?
2: Blauw.
0: Oh ja, mooi.
2: Ja, en ik dacht van ja, nu ben ik er klaar mee. Maar ik heb hem toch weer aangetrokken.
3: Nou,
2: denk ja,
3: ik ook
2: vond het
3: ja,
2: echt op de fiets
3: wel,
2: ja. Te koud.
3: Ja, ik had hem ook weer aan.
2: Ja, oh, ik heb weer, maar nu heb ik hem opgehangen. Nu heb ik weer tegen mezelf gezegd, ja, nu hangt hij er tot en met oktober ongeveer. Heb ik het idee. Dus
0: heel goed.
2: Dat lijkt me een goede ontwikkeling.
0: Zeker. Dankjewel voor dit.
2: Alsjeblieft.
0: En
2: ik
0: zeg natuurlijk tot morgen weer. Want dan ben je weer bij ons te gast. En ben je vast onderdeel van de uitzending. Los daarvan, vanmiddag ook weer aan tafel. En bij Aart in Utrecht komt thuis. Hè?
2: Ik hou jullie helemaal op de hoogte.
0: Oké, dankjewel Gita.
2: Tot morgen.
0: Hoi. En tot vanmiddag dus bij Connie. Nou, en tot zover deze Utrecht is wakker. Mede mogelijk gemaakt door iedereen die nu geluisterd heeft. En dank daarvoor. En ja, je nieuwsinput mag je geven. Wat vind je van het nieuws en hoe denk je erover? Wat zou je graag niet of wel willen horen? Wij horen dat heel graag.
1: Graag met je over doorpraten.
0: Utrecht is wakker met nieuws, weer verkeer. Ik herhaal mezelf. En fijne muziek. Had ik niet
3: wat
0: gezegd.
3: Wil je nog meer?
0: En weer meer man. Meer man. Zometeen na 9 uur.
3: Oh, yes.
0: Dit is Elvin Bishop. Fijne dag.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
1: 30% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op Sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Radio M Utrecht. In midden in...
1: Dit is Eemland 1.
4: Alwegens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
5: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
4: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
6: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
4: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer.
7: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
10: Ja, heel goedemorgen. Welkom op deze maandag 18 mei. Ik hoop dat u allemaal een heel fijn weekend heeft gehad. Wij hebben er weer zin in hier bij Eemland 1 Actueel. Voor een hele week vol nieuwtjes en wetenswaardigheden. Vandaag is het 18 mei, zoals ik al zei. En dat is Internationale Museumdag. Die wordt vandaag gevierd. En we vieren de Dag van de Democratie. En wat hebben we verder voor u bij Eemland 1 Actueel? Hoe is het team Takkie vergaan? Dat gaan we zo horen. Nederlands Buitentheater heeft bijzondere landelijke erkenning gekregen. Het weer met Klaas Bijker. En het is maandag de sport en uitslagen uit de regio. En u krijgt alle nieuwtjes van dit afgelopen weekend. Reden genoeg om gezellig te blijven luisteren. Mis niets en blijf op de hoogte bij Eemland 1 Actueel. Maar eerst muziek en dan ben ik weer bij u terug.
9: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Moss.

0: We begonnen hier bij Eemland 1 in 1975 met Peter Frampton en Show Me The Way. Nou, ik denk niet dat de weg gewezen hoefde te worden voor de marathonlopers. Want afgelopen weekend volbracht Team Takkie een indrukwekkende prestatie. Non-stop estafette marathon van Den Helder naar Maastricht. Met 14 hardlopers legde het team in estafettevorm 440 kilometer af om geld op te halen voor Kika en Villa Joep. En Villa Joep, dat staat voor het Fonds tegen Kinderneuroblastoom Kinderkanker. En aan Eddy van der Weert ga ik vragen hoe de loop is gegaan en hoe het met de lopers op dit moment is. Eddy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is de estafetteloop gegaan, Eddy?
1: Ja, fantastisch hoor. Ja? Dit is een mooi avontuur.
0: Ja.
1: Een soort sportvakantie in eigen land. Hè? Je loopt door alle verschillende provincies, je hebt de verschillende duinen in Noord-Holland en je hebt de heuvels in Limburg.
0: Ja, nou ja, 440 kilometer. Ja. Was het een zware tocht, Eddy?
1: Nou, nee. De sfeer is natuurlijk gigantisch en dat sleep je er gewoon doorheen.
0: Ja.
1: En je hebt natuurlijk het lastigste is eigenlijk het korte slapen.
0: Want het hoe werkt dat eigenlijk? Want, want je hebt 14 mensen die hardlopen, maar ja, je hebt 440 kilometer. Hoe verdeel je zoiets?
1: Nou, wat we hebben een groep A en een groep B, zeg maar. Dus groep A, die is gestart. Daar zat ik bij in 5:30 morgens in Den Helder. Mm-hmm. Op de zaterdagochtend. En die pakken dan de eerste 50 kilometer. En je doet elke keer een kilometer lopen. En dan zo verdeel je dat. En dan na 50 kilometer bij Egmond stond team B. En die pakt het dan over.
0: Mm-hmm.
1: En dan rijdt team A 50 kilometer verderop. En zo gaat het ritmetje door.
0: En dat gaat dag en nacht door? Ja, want anders kan je dat niet lopen.
1: Ja, dag en nacht door. Dus als je zeg maar omrijdt van het ene punt naar het andere, zolang als het andere team erover doet, heb jij de tijd om te slapen, te eten, te douchen eventueel.
0: Lukt dat wel eigenlijk, Eddy, om je dan zo te kunnen ontspannen dat je dat dan ook kan? Dat je even de rust kan pakken en even zo...
1: Ja, je gaat gewoon liggen
0: en je bent weg.
1: Ja, dat varieert heel erg.
0: Ja.
1: Sommige mensen kunnen dat heel goed, andere minder. En je ligt gewoon, we hebben allemaal zeg maar, vrienden, kennissen, familie waar we onderweg slapen.
0: Uh-huh.
1: Of in een dorpshuis in Limburg hebben we gelegen. We hebben bij mensen in Uitgeest hebben gewoon in de huiskamer gelegen. Terwijl de kat over ons heen liep.
0: Och jeetje.
1: Nou ja, het levert hele bijzondere dingen op.
0: Nou, absoluut. Zijn er nog blessures geweest onderweg?
1: Ja, nou we hadden van tevoren iemand die wist al dat hij een beetje last had van zijn knie. Dus mm-hmm. Die heeft op een gegeven moment, kan je dan ook gewoon even een stukje overslaan. Hè? Dan pakt iemand anders het over.
0: Ja.
1: Dus dat is ook voordat als je een heel team hebt natuurlijk. Dan kan je gewoon, maar echte blessures, nee.
0: Nee, gelukkig. Gelukkig. En hoe is het nu met de 14 lopers? Hoe zijn ze eraan toe?
1: Ja, ik kan even naar ze toe lopen. Want ze zitten... Ik ga even vragen of ze iets roepen.
0: Ja,
1: hoe is het nu met de 14 lopers? Vraagt de radio.
0: Oh. Nou, ik hoor het. Volgens mij gaat het heel goed met de 14 lopers.
1: Ja, precies. Mooi, ja. Okay.
0: Eddy, 440 kilometer, ik zei het al. Hoeveel heeft Team Takkie uiteindelijk opgehaald voor de goede doelen? Want ja, daar liepen jullie voor, hè? Voor
1: zeker.
0: Kika
1: nou,
0: en voor het Villa Joep. Ja.
1: Ja, we hebben gisteren bij de finish, hebben we een soort geïmproviseerde check even getekend.
0: Ja.
1: En voorlopige stand is €7200.
0: €7200. Dan mag...
1: Ja,
0: en er komt misschien nog binnen. Hè? Dat zou
1: er
0: nog
1: komt zeker
0: kunnen.
1: Nog bij. Ja,
0: ja,
1: dat weten we zeker.
0: Nou,
1: ja.
0: Ik wil jullie van harte feliciteren. Een prachtige prestatie hebben jullie met het hele team neergezet. Ook namens heel Eemland 1 hier van harte gefeliciteerd.
1: Fijn ja, dat je, dankjewel.
0: Ja, fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Doe ze allemaal de groeten van mij. En,
1: ja, dat ga ik zeker doen.
0: Ja, en nou, toi, toi, toi allemaal. En rust lekker uit. En als er nog meer nieuws is van jullie kant, dan horen wij dat graag.
1: Oké, nou mooi, dank jullie voor de belangstelling.
0: Ja, en neem nog even een lekker stuk fly daar in Maastricht.
1: Zeker, dat hebben ze hier hoor, je kan hier goed eten.
0: Oei, ja, lekker hè. Nou, geniet er maar van, jullie hebben het verdiend. Dankjewel voor dit gesprek, okay. Dankjewel. Dag Eddy. Dag.
1: Dag.
0: Ja, Eddy van der Weert, met z'n 14e liepen ze die 440 kilometer. Haalde ruim 7 7000 euro op, hè? Ja. Nou, er mag nog wel wat bij, vind ik, want dat hebben ze wel verdiend. We gaan naar de muziek en daarna ben ik bij u terug met nieuws uit de regio.

0: Born to Run. En dat was van Frankie Goes to Hollywood. En inderdaad, Born to Run, dat was ook een beetje voor de, al die mannen die die fantastische estafette hebben gelopen. Daar van Den Helder naar Maastricht. En dan is het tijd voor de nieuwtjes.
1: Nieuws uit de regio.
0: Ja, er is zeker nieuws uit de regio, want in de Soester Courant lezen we dat zo'n 250 bitterballen er zaterdag in het Wapen van Soesterberg doorheen gingen na afloop van de eerste bitterballenrun. Organisator Peter Reboost kon aan de start van dit evenement 53 deelnemers inschrijven voor de 5 en 10 kilometer of als wandelaar. Ze legden afhankelijk van de afstand een parcours af over de vliegbasis en de Palts. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 20 tot 70 jaar. Ze deden niet mee om een prestatie te leveren, maar vooral om te beantwoorden aan het doel: beweging, gezelligheid en verbinding. Aan het eind werden de verloren calorieën bij een muziekje weer volop aangevuld met bitterballen en een drankje. Pretpark is dit jaar het thema. Jazeker, van de Huttenbouwdorp. En dat lezen we in dezelfde courant. Van dinsdag 18 augustus tot en met donderdag 20 augustus veranderen 150 kinderen tussen de 6 en 12 jaar het terrein voor Shelter 611 in een groot creatief bouwterrein. 3 dagen lang bouwen kinderen hutten die samen verschillende attracties vormen. Het Huttenbouwdorp is een jaarlijks terugkerend evenement, georganiseerd door Stichting Balans voor kinderen uit Soest en Soesterberg. De Stichting Seniorenraad Baren houdt op woensdag 20 mei een openbare vergadering in de Leuning aan de Oranjestraat. Tijdens de bijeenkomst komen diverse actuele onderwerpen aan bod die van belang zijn voor senioren in Baren. Op de agenda staan onder meer zorg en welzijn, wonen, verkeer en veiligheid en de toekomst van Zandvoorde. Ook wordt gesproken over vrijwilligersbeleid, sport en bewegen voor ouderen en het consultatiebureau. Daarnaast is er aandacht voor nieuwbouwplannen van Zandvoort die volgens eerdere berichten opnieuw worden bekeken vanwege financiële problemen.

0: Het tweedehand nieuws kregen we van Fleetwood Mac en het was van het album Rumours uit 1977.
1: Nieuws uit de regio.
0: Ja, dan gaan we verder met de nieuwtjes uit de regio. En in de Bunschoter lezen we het bericht dat het bronzen beeldje Kaasjes dragen bij de gymzaal aan de Zevenhuizerstraat Sportlaan is verdwenen. Alleen de schoenen staan er nog. Het beeldje is 2 jaar na de opening van de gymzaal in 1966 gemaakt door Wout Maters. Het kunstwerk laat 2 jongetjes zien die met de ruggen naar elkaar gekeerd staan en de armen ineengeslagen hebben. De ene jongen buigt voorover, waardoor de ander in de lucht wordt getild. De voorstelling is ontleend aan een kinderspelletje. RMN voert volgens dezelfde klant op dinsdag 26 mei, woensdag 27 en donderdag 28 mei verplichte onderhoudswerkzaamheden uit op het recyclingstation in Baren. Om deze werkzaamheden veilig en goed uit te kunnen voeren is het nodig het recyclingstation 3 dagen achter elkaar volledig te sluiten. Wij begrijpen dat dit lastig is voor bezoekers, omdat afval in deze periode niet kan worden weggebracht. We vragen hiervoor uw begrip. Na de heropening kan het drukker zijn dan normaal. En dan het laatste nieuwtje van vandaag. Deze week natte voeten. Volgende week misschien wel 30 graden. Meteoroloog Reinier van den Berg wandelt volgens de website van Nieuwsplein 33 met Amersfoorters langs tuinen om tips te geven hoe je je tuin kan voorbereiden op extreme weersomstandigheden. De wandeling is een actie van onder andere de organisatie Amersfoort Rainproof en gaat langs voorbeeldtuinen en tuinen waar nog wat te winnen valt. Wat Reinier betreft is de eerste stap om tegels uit de tuin te halen. Moet een tuin zo schoon zijn dat je er als het ware met een stofzuiger doorheen moet? Of laat je het weer meer natuur zijn? Dat vraagt hij zich retorisch af. Wat dat betreft is hij positief verrast door de wijk Kruiskamp, waar best wat groene tuin te vinden zijn. Dat zijn de nieuwtjes van vandaag, 18 mei. We gaan door met muziek en daarna gaan we richting het weer. En dan gaat Klaas Bijker ons vertellen of het inderdaad heel warm gaat worden of dat het gaat stortregenen.
2: Oh boy.

0: Heerlijke muziek van Sabrina Carpenter, Man Child. We kijken naar de tijd en ja, het is de hoogste tijd, want het is tijd voor Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas, op deze maandagochtend.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ik kijk gelijk altijd naar buiten als ik jou aan de telefoon heb. Dat is heel grappig. En ja, dan kan ik jou vertellen hoe het hier in Baren is. Nou, het is een beetje grijzig, maar niet al te slecht. En het is droog.
2: Ja, en de zon breekt nog niet door de bewolking
0: heen. Nou, hij komt voorzichtig koekeloeren.
2: Ja, hier ook. Nou, hier iets minder voorzichtig als bij jou.
0: Nou, stuur hem maar gauw deze kant op dan.
2: Ja. We hebben aardig wat regen gehad vannacht.
0: Ja, en dan ben je blij. En jij bent blij. De plantjes zijn blij.
2: Ja, en er komt nog wel wat regen aan, maar het is steeds minder. En we gaan de zomer tegemoet, zou je kunnen zeggen. Het wordt een vroege zomer. Mm-hmm. Ik had het er al over dat het een stuk warmer zou worden, maar ik durf er nog niet een uitspraak te doen hoe warm. Maar het ziet er nou uit dat het tussen de 25 en de 30 graden is.
0: Ja, dat vind ik ook weer overdreven, Klaas.
2: Ja, dus maar het weer gaat over de... Ik moet wel zeggen, qua warmte op de lange termijn, de warmte die eraan ziet komen is meestal meer als het dichterbij komt.
0: Mm.
2: Ja, dus vaak zie je dat als er warm weer wordt aangekondigd, is dat het dan, als het werkelijk komt, het nog weer wat warmer is als vooraf leek. Dus
0: en dat houdt in?
2: Dat houdt in dat er misschien nog wel een tropische dag komt.
0: Nee, dat meen je niet.
2: Ja, nou ja.
0: Je meent het wel.
2: De eerste tropische dag is er wel eens geweest op 30 april.
0: Ja, dus, het was het ook warm.
2: Geen record, maar het is wel bijzonder.
0: Het is
2: maar eigenlijk niet bijzonder in deze opgewarmde aarde. Hè?
0: Daar heb jij groot gelijk in. En dan krijg je dit soort... extreme
2: uitspattingen,
0: dat is het juiste woord. De ene dag is het eigenlijk te fris. En de volgende dag dan komen de bikinis weer uit de kast zetten. Hè?
2: Ja. Nee, maar we hebben verder ver onze stand geleefd. Dus we hebben echt een hele koude periode achter de rug. Ik heb zelfs de verwarming aan moeten schakelen.
0: Ja, dat klopt.
2: Of een extra trui aantrekken.
0: Ja.
2: En dat mogen we allemaal achter ons laten. Dus we mogen naar onze zomercollectie kijken.
0: Nou, eindelijk. En ik hoop dat dat dan even mag blijven. En dat we dan niet weer zo'n enorme dip naar beneden krijgen.
2: Nee, maar als het een poosje zo blijft. Het heeft wel aardig geregend hoor. Maar het zijn geen regenhoeveelheden die een lange droogteperiode kan weerstaan. Dus,
0: Nou ja, het is niet anders.
2: Dan krijgen we weer... bosbrandproblemen.
0: Ja,
2: maar goed,
0: daar gaan we
2: te veel vooruit hoor, want het moet allemaal nog komen. Dus, met andere woorden, het blijft nog een paar dagen een beetje somber en er kunnen nog wat buitjes vallen. Temperatuur nog voorlopig rond de 15 graden, is beslist beneden normaal. Maar richting donderdag gaan we al naar normale temperaturen rond de 18 en daarna in ieder geval boven de 20. Mogelijk ook boven de 25 en ook de hitte kan zelfs tropisch warm worden.
0: Ja, nou
2: maar goed,
0: ik denk Klaas...
2: Op eind mei en we allemaal nog maar zien.
0: Nou ja, mensen die met Pinksterweekend gaan, die zijn blij met deze vooruitzichten.
2: Ja, want inderdaad, even kijken, rond Pinksteren dan zitten we al op boven de 25 graden.
0: Kijk. Dus die mensen zijn heel blij als ze met de caravan op stap gaan. En dan kijk ik even naar mijn technicus van vandaag, Menno Mooi. Die gaat met de caravan op stap en die begint nu al een brede glimlach, zie ik. Hele brede.
2: Maar Menno Mooi heeft mooi weer.
0: Menno Mooi heeft mooi weer. Nou,
2: heeft mooi meegenomen.
0: Dat is mooi. Klaas, jij kan er wat van, hè?
2: Ja, ik hou wel van taalgrapjes.
0: Jij houdt van taalgrapjes. Ja. Ik spreek jou morgen weer. Ja. En dan, want we moeten even door deze paar frisse dagen nog heen. Voordat we de jas aan de kapstok kunnen hangen. Dus bedankt voor vandaag.
2: Graag gedaan.
0: En ik spreek jou morgen weer. Dag Klaas.
2: Dag. Mooie dag.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: En wij hier bij Eemland 1 Actueel zijn al helemaal in de stemming voor het komende mooie weer. U hoorde van John Fogerty, Change in the Weather. En Fenna Ramos, die had het over buitenspelen. Dus wij zijn er klaar voor. En wie er ook klaar voor is, ja, dat is de organisatie van het Nederlands Buitentheater. Want het Nederlands Buitentheater heeft een bijzondere landelijke erkenning gekregen. Het is officieel opgenomen in de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. En over dat buitentheater, daarover ga ik praten met Jeanette Groenewoud. Jeanette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe lang kennen wij in Nederland al het buitentheater, Jeanette?
1: Ja, daar vraag je me van.
0: Ja, heel lang al, hè?
1: Over, ja, als je werkelijk teruggaat, dan kom je bij de middeleeuwen terecht.
0: Ja, precies.
1: Met wagenspelen.
0: Ja.
1: Dus.
0: En waar was dat in die... Want in die tijd was het buiten, dus... Ja, en was dat in de dorpen? Was dat op de pleinen? Waar deden ze dat allemaal?
1: Ja, dat was inderdaad in de dorpen, op de pleinen. Zodat iedereen het kon zien. Wat wij nu in Baarn doen, althans Lage Vuurse,
0: ja,
1: gemeente Baarn, is dat we al 18 jaar zo'n plek creëren in het bos,
0: ja,
1: en daar een unieke samenwerking mee aangaan.
0: Absoluut, daar gaan we het even over hebben. Maar hoe belangrijk is het buitentheater eigenlijk voor de Nederlandse cultuur?
1: Ja, ik denk dat het erg belangrijk is. Het is in allerlei vormen te bewonderen. En met name straattheater is natuurlijk buitengewoon toegankelijk. Omdat je dat letterlijk in de straat tegen kan komen.
0: Ja.
1: En dat het daar nog steeds zo geprobeerd wordt om het te financieren met wat men bereid is om te geven nadat ze dingen gezien hebben.
0: Ja, ja.
1: Helaas zijn wij met Vuurrol, zo zijn wij wel begonnen met Vuurrol, want dat wilden we eigenlijk ook graag.
0: En Vuurrol, dat is het evenement in de Lage Vuurse, hè, waar we het over hebben. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ook een groot buitentheater evenement is natuurlijk ieder jaar de Oerol op Terschelling. En en zo ook locatietheater Vuurrol in de Lage Vuurse. Wat gaan de mensen allemaal bekijken? Want ik heb even gekeken op de website en dat ga ik de luisteraar ook aanraden om dat zeker te doen. Want er wordt zoveel georganiseerd. Kan jij een klein tipje van de sluier oplichten?
1: Ja, absoluut. Er zijn 20-tal voorstellingen, korte voorstellingen zijn dat, van zo'n 20 minuten waaruit te kiezen valt. Er zijn acts, dat zijn 5 minuten ontmoetingen, gekke dingetjes die je tegen gaat komen. En er zijn zogenaamde belevingsplekken, zoals wij dat noemen, waar je kort in kan gaan en waar je een ervaring op gaat doen.
0: Kan je dat een beetje tastbaar maken voor de luisteraar?
1: Ja, kan ik zeker.
0: Zo'n ervaring, hoe gaat dat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld, er is een plek die heet Zeg Ja Tegen een Boom.
0: Mm-hmm.
1: En daar word je uitgenodigd om jouw boom van jouw smaak uit te kiezen. En te kijken of die boom dat ook met jou heeft. En is dat zo? Is er een match? Is er een wederzijds? Ja, dan wordt er een huwelijk gesloten.
0: En, Hoe grappig is dat?
1: Ja, dat is inderdaad heel grappig. En tegelijkertijd zit er ook een serieuze ondertoon in. Wij zijn geneigd om de natuur naar onze hand te zetten en te gebruiken. Maar hier wordt een knipoog gemaakt naar, ja, de natuur moet het ook nog wel willen.
0: Nou, dus, ik vind dat een hele, hele leuke vondst om dat op die manier te doen, hè? Om ons op deze manier wat meer bij die natuur te betrekken en ons even na te laten denken.
1: Ja, ja. Ja, en zo gebeurt dat op verschillende plekken, op verschillende manieren. We hebben een jaarlijks thema en dat is dit keer zwerm. We leggen altijd een link naar de natuur. En dat krijgt onder andere vorm in bijvoorbeeld een voorstelling over de bijen. Er worden bijen gespeeld. Dat ziet er al heel grappig uit. Maar de bijen zijn in paniek. Want de koningin die is toe aan een time-out. Die neemt een sabbatical.
0: Och.
1: En de bijen zijn in rep en roer. Want ja, zonder koningin uiteindelijk geen bijen meer.
0: Nee,
1: dus
0: absoluut.
1: Er moet vervanging geregeld worden.
0: Nou, hartstikke leuk. Jeannette, 4 en 25 mei, dan kan iedereen hiervan meegenieten. En net wat ik zei, hè, als mensen willen zien wat er allemaal te beleven valt in de Lage Vuursche, ja, dan moeten ze echt naar de website gaan, want daar kun je het allemaal terugvinden. Zijn de tijden waar mensen rekening mee moeten houden, staat dat er ook allemaal bij?
1: Dat staat er uiteraard allemaal bij, maar ik kan het nog even noemen. Om 12 uur gaat het festivalterrein open en bestel vooral je kaartje online, want dat is ook goedkoper. En dan kan je vrij snel naar de eerste voorstelling om 12:30 gaan. En dan ben je al de eerste act tegengekomen voor die tijd.
0: Mm-hmm.
1: En ook de eerste entree die we altijd met een kunstinval maken. Een zwerm vogels waar je je tussendoor gaat bewegen. En om 12:30 starten de voorstellingen en... Nou ja, alle acts waar ik het, waar ik het verder over had.
0: Ja. Nou dus, ja,
1: en dat loopt door tot de laatste voorstelling draait om 17:30.
0: Ja,
1: nou. En je kan niet alles zien, dus kijk vooral van tevoren waar je graag heen wil.
0: Ja.
1: Of ga dwalen en laat je verrassen, want dan komt het ook goed.
0: Nou inderdaad, wat jij zegt, dus er is zoveel aanbod. En ik denk dat je gewoon alle tweede dagen moet gaan.
1: Dat kan ook.
0: Het wordt prachtig weer. Dus wat dat betreft, dat hoeft de mensen niet tegen te houden. De 18e keer alweer in de Lage Vuursche. Jeannette, ik dank jou heel hartelijk. En ik wens jou ook hele mooie theaterdagen toe.
1: Ja, hartelijk dank.
0: Bedankt voor het gesprek. En ik sprak met Jeannette Groenewoud van Vuurrol in de Lage Vuursche aankomend weekend. We gaan naar de muziek en is het de hoogste tijd voor de sport.

0: Onvervalst Amsterdams, Kees Prins en Vincent van Warmerdam met Mijn Club. En ik weet zeker dat ik de sportliefhebbers daar een enorm plezier mee heb gedaan met dit nummer. Dankjewel, Menno. Goed, Arjan Klaver zit tegenover me en die heeft ook natuurlijk sportnieuws. En waar gaan we het over hebben, Arjan?
1: We hebben een kampioen.
0: Hebben we een kampioen?
1: Ja.
0: En wie is dat dan?
1: Cracker Jacks.
0: Ja, de Cracker Jacks.
1: Precies, met een terugkeer naar de eerste divisie. En de Amersfoortse basketballers wonnen het beslissingsduel tegen Octopus. En dat komt uit Vught met 60-82. Speler Tristan Post keek na afloop met een gelukzalige blik naar de tribune. Dat heb ik ook nog gezien van Topsportcentrum Almere. Waar het slotakkoord van een lang seizoen plaatsvond. En hij zei... Kijk, als je wint, heb je gewoon meer plezier in een seizoen. En dat is natuurlijk zo.
0: Nou, die heeft in ieder geval een goed weekend gehad.
1: Die heeft een goed weekend gehad. En de hockeysters van MHC Leusden hebben iets minder weekend achter de rug. Die waren zondag dicht bij het openen van de deur naar de eerste klasse. Maar ja, in de uitwedstrijd tegen AMSC had de ploeg nog 3 punten nodig om promotie veilig te stellen. Maar de derby eindigde in 1-1. Dus omdat de concurrent Groningse Stut wel won, moet Leusden het promotiefeest nog minimaal 2 weken uitstellen. 2 weken omdat natuurlijk Pinksteren ertussen zit.
0: Ja, zeker.
1: En dan heb ik nog meer hockey. In de eerste klasse won Leusden van EHV met 2-5 en maakt over 2 weken volop kans op een plek in de playoffs. In dezelfde pool pakte AMHC ook de volle buit tegen Upward. Het werd 7-1, dus 7 keer het net gebold, zoals dat dan heet. In de tweede klasse pakte Baren met 2-2 een mooi punt tegen de Zwaluwen. En bij de vrouwen houdt ook Eemvallei in de tweede klasse uitzicht op directe promotie naar de 0-0 tegen Beuningen. Ja, en dan is het denk ik nu tijd voor koning amateurvoetbal Willem van Veluwe over het voetbal.
0: Goedemorgen Willem.
2: Ja, goedemorgen Rade.
0: Ja, goedemorgen. Hier begint het zonnetje een beetje te schijnen. Hoe zit dat in Bunschoten?
2: Nou, in Bunschoten is het nog een klein beetje bewolkt, hoor, moet ik
0: nou
2: zeggen.
0: Nou, dan ga ik hem jouw kant op blazen.
2: daar zijn ze blij mee hier in het mooie voetbaldorp.
0: Ja, dat denk ik ook, dat denk ik ook. Willem, wat heb jij allemaal, wat heb jij allemaal programma's staan voor deze week?
2: Ja, voor deze week gaan we morgen uitzenden een gesprek met Floris van der Linden. Die neemt na 6 jaar afscheid van Spakenburg. Hij gaat terugblikken op de 6 jaar, op zijn prachtige vele doelpunten. Dat zijn er meer dan 200 die hij voor Spakenburg gemaakt heeft.
0: Dat zijn er heel wat, Willem. Dat zijn er heel wat.
2: Ja, en daarnaast altijd klaarstaan voor de pers. Een hele aardige, sportieve man. Wij vinden het echt enorm jammer dat hij weggaat. Dat hij er nog niet een jaartje aan vast gedaan heeft. Maar Spakenburg heeft ervoor gekozen om met een andere spits verder te gaan. En dat moet je dan ook respecteren. Maar dan gaan we even hem even bedanken voor al die mooie jaren. En dat hij... altijd voor ons klaar stond met randje 16 en na afloop voor een wedstrijdanalyse. Daarnaast hebben we ook 100 jaar Zoest. Die komt na de uitzending van Floris van der Linden. Ik heb zelden zo gelachen met de voorzitter Leo Raus en kantinebeheerder Tom Metz. Ik heb veel uitzendingen meegemaakt, maar ik heb hier zo om moeten lachen. Deze twee mensen hadden zo'n geweldige humor voor en tijdens de uitzending. Dat zullen de mensen gaan merken, dat ze ook gaan lachen. Leuk, daar doen we het voor, dat we ook kunnen lachen met sportmensen.
0: Nou, daar kijken we naar uit. Daar kijken we naar uit, Willem.
2: En, ja, zeker.
0: En zijn er nog... kleine weetjes die jij eruit gaat trekken bij deze mensen?
2: Ja, je mag dus niet meer roken. Dat wordt een verbod van de gemeente op het gehele sportcomplex.
0: Dat vind ik een goed gebod. Ja.
2: Ja. En dat brachten die twee mensen ook zo leuk. Want de kantinebeheerder Tom Metz, dat is een fanatieke roker. En die was het daar niet zo mee eens. En die kreeg gewoon een gezonde discussie even met de voorzitter. Die zo mooi opgelost wordt wel. En ze hebben natuurlijk ook heel veel dingen verteld over het zoveeljarig bestaan. Ze hadden ook een humor dat ze een oud-speler van FC Utrecht... die deed ook mee met een bepaalde actie dat ze een dropping hadden. En die hadden ze op een punt neergezet waar hij de mensen aan het schrikken moest maken. Maar er kwam helemaal niemand langs van de honderden mensen die meededen. Maar toen hadden ze hem op een punt neergezet waar dus ook niemand langs kwam. Dus die heeft daar 2 uur lang voor niks gestaan.
0: Oh jee.
2: Zo geweldig leuk verteld. Je moet dat eigenlijk echt zien. Dat is leuker dan dat ik het vertel. Wat we ook nog hebben, een nieuwtje, is dat de basketbalvereniging De Shooters, die bestaan 60 jaar op 27 juni. Daar hebben we ook een uitzending van gemaakt. Die komt ook op de zender, waar de voorzitter André Bos leuke verhalen gaat vertellen over De Shooters basketbal, wat in de jaren 80 bomvol was, want toen speelde het eerste team nog Eredivisie. En daar zijn ook hele leuke verhalen uitgekomen. Dus dat is ook heel leuk om naar te kijken voor de mensen.
0: Goed, Willem. Dus Randje 16 heeft heel veel leuke dingen voor de kijker en de luisteraar. Ik bedank jou voor deze week. En volgende week maandag dan zijn we er niet, want dan zitten we Pinksteren te vieren met z'n allen. Dus wij spreken elkaar pas over 2 weken. Ik wens jou een hele fijne uitzending en hele mooie Pinksterdagen. Ik loop een beetje vooruit, maar dat geeft niet, hè.
2: Nee, want we hebben ook heel mooi weer, hoor. Want,
0: ja, joh, we hebben prachtig weer. Dus ik zou zeggen, trek de korte broek uit de kast. en goed smeren, Willem, hè, want anders ga je verbranden. Ik dank je, joh, voor deze week.
2: Oké.
0: Dankjewel.
2: Fijne dag jullie dagen.
0: Jij ook. Dank je, Willem. Hoi. Willem van Veluwe van Randje 16. En hij heeft altijd zulke leuke verhalen. Dus kijk naar het programma. Morgen is dat. En op Eemland 1 natuurlijk. Waar anders? U hoort het, de eindtune is alweer begonnen. Het uur zit er weer op. We zijn er morgen weer met meer nieuws uit onze eigen regio hier bij Eemland 1 Actueel. Wilt u het programma nog even terugluisteren? Dat kan tussen 12 en 1 uur. Kijk op onze website eemland1.nl en hou de socials in de gaten. En wij zijn er morgen weer. Fijne dag allemaal.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het hantavirus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de hond hier schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
6: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love ball.

met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers

0: Gezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
0: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
2: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
0: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Ja, heel goedemorgen. Welkom op deze maandag 18 mei. Ik hoop dat u allemaal een heel fijn weekend heeft gehad. Wij hebben er weer zin in hier bij Eemland 1 Actueel. Voor een hele week vol nieuwtjes en wetenswaardigheden. Vandaag is het 18 mei, zoals ik al zei. En dat is Internationale Museumdag. Die wordt vandaag gevierd. En we vieren de Dag van de Democratie. En wat hebben we verder voor u bij Eemland 1 Actueel? Hoe is het team Takkie vergaan? Dat gaan we zo horen. Nederlands Buitentheater heeft bijzondere landelijke erkenning gekregen. Het weer met Klaas Bijker. En het is maandag de sport en uitslagen uit de regio. En u krijgt alle nieuwtjes van dit afgelopen weekend. Reden genoeg om gezellig te blijven luisteren. Mis niets en blijf op de hoogte bij Eemland 1 Actueel. Maar eerst muziek en dan ben ik weer bij u terug.
5: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: We begonnen hier bij Eemland 1 in 1975 met Peter Frampton en Show Me The Way. Nou, ik denk niet dat de weg gewezen hoefde te worden voor de marathonlopers. Want afgelopen weekend volbracht Team Takkie een indrukwekkende prestatie. Non-stop estafettemarathon van Den Helder naar Maastricht. Met 14 hardlopers legde het team in estafettevorm 440 kilometer af om geld op te halen voor Kika en Villa Joep. En Villa Joep, dat staat voor het Fonds tegen Kinderneuroblastoom Kinderkanker. En aan Eddy van der Weert ga ik vragen hoe de loop is gegaan en hoe het met de lopers op dit moment is. Eddy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is de estafetteloop gegaan, Eddy?
1: Ja, fantastisch hoor. Ja? Dit is een mooi avontuur.
0: Ja.
1: Een soort sportvakantie in eigen land. Hè? Je loopt door alle verschillende provincies, je hebt de verschillende duinen in Noord-Holland en je hebt de heuvels in Limburg.
0: Ja, nou ja, 440 kilometer. Ja. Was het een zware tocht, Eddy?
1: Nou, nee, de sfeer is natuurlijk gigantisch en dat sleep je er gewoon doorheen.
0: Ja.
1: En je hebt natuurlijk het lastigste is eigenlijk het korte slapen.
0: Want hoe werkt dat eigenlijk? Want je hebt 14 mensen die hardlopen, maar ja, je hebt 440 kilometer. Hoe verdeel je zoiets?
1: Nou, wat we hebben een groep A en een groep B, zeg maar. Dus groep A, die is gestart. Daar zat ik bij in 5:30 's morgens in Den Helder. Mm-hmm. Op de zaterdagochtend. En die pakken dan de eerste 50 kilometer. En je doet elke keer een kilometer lopen. En dan zo verdeel je dat. En dan na 50 kilometer bij Egmond stond team B. En die pakte dan over.
0: Mm-hmm.
1: En dan rijdt team A 50 kilometer verderop. En zo gaat het ritmetje door.
0: En dat gaat dag en nacht door? Ja, want anders kan je dat niet lopen.
1: Ja, dag en nacht door. Dus als je zeg maar omrijdt van het ene punt naar het andere, dan zolang als het andere team erover doet, heb jij de tijd om te slapen, te eten, te douchen eventueel.
0: Lukt dat wel eigenlijk, Eddy, om je dan zo te kunnen ontspannen dat je dat dan ook kan? Dat je even de rust kan pakken en even zo...
1: Je gaat gewoon liggen en
0: ja, en je bent weg.
1: Ja, dat varieert heel erg.
0: Ja.
1: Sommige mensen kunnen dat heel goed, andere minder. En je ligt gewoon, we hebben allemaal zeg maar, vrienden, kennissen, familie waar we onderweg slapen.
0: Uh-huh.
1: Of in een dorpshuis in Limburg hebben we gelegen. We hebben bij mensen in Uitgeest hebben gewoon in de huiskamer gelegen. Terwijl de kat over ons heen liep.
0: Och jeetje.
1: Nou ja, het levert hele bijzondere dingen op.
0: Nou, absoluut. Zijn er nog blessures geweest onderweg?
1: Ja, nou we hadden van tevoren iemand die wist al dat hij een beetje last had van zijn knie. Dus mm-hmm. Die heeft op een gegeven moment, kan je dan ook gewoon even een stukje overslaan. Hè? Dan pakt iemand anders het over.
0: Ja.
1: Dus dat is ook het voordeel als je een heel team hebt natuurlijk. Dan kan je gewoon, maar echte blessures, nee.
0: Nee, gelukkig. Gelukkig. En hoe is het nu met de 14 lopers? Hoe zijn ze eraan toe?
1: Ja, ik kan even naar ze toe lopen. Want ze zitten... Ik ga even vragen of ze iets roepen.
0: Ja,
1: Het nu met de 14 lopers? Hoe is het nu met de 14 lopers? Vraagt de radio.
0: Oh. Nou, ik hoor het. Volgens mij gaat het heel goed met de 14 lopers.
1: Ja, precies. Mooi, ja. Okay.
0: Eddy, 440 kilometer, ik zei het al. Hoeveel heeft Team Takkie uiteindelijk opgehaald voor de goede doelen? Want ja, daar liepen jullie voor, hè? Voor
1: zeker.
0: Kika
1: nou,
0: en voor het Villa Joep. Ja.
1: Ja, we hebben gisteren bij de finish, een soort geïmproviseerde check even getekend.
0: Ja.
1: En voorlopige stand is €7200.
0: €7200. Dan
1: dat
0: mag...
1: Ja,
0: en er komt misschien nog binnen. Hè? Dat zou
1: er
0: nog
1: komt zeker
0: kunnen.
1: Nog bij. Ja,
0: ja,
1: dat weten we zeker.
0: Nou,
1: ja.
0: Ik wil jullie van harte feliciteren. Een prachtige prestatie hebben jullie met het hele team neergezet. Ook namens heel Eemland 1 hier van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Doe ze allemaal de groeten van mij. En,
1: ja, zeker doen.
0: Ja, en nou, toi allemaal. En rust lekker uit. En als er nog meer nieuws is van jullie kant, dan horen wij dat graag.
1: Oké, nou mooi, dank jullie voor de belangstelling.
0: Ja, en neem nog even een lekker stuk fly daar in Maastricht.
1: Zeker, dat hebben ze hier hoor, je kan hier goed eten.
0: Oei, ja, lekker hè. Nou, geniet er maar van, jullie hebben het verdiend. Dankjewel voor dit gesprek, okay. Dankjewel. Dag Eddy, dag.
1: Dag,
0: dag. Ja, Eddy van der Weert, met z'n 14e liepen ze die 440 kilometer. Haalde ruim 7 7000 euro op, hè? Ja, nou, daar mag nog wel wat bij, vind ik, want dat hebben ze wel verdiend. We gaan naar de muziek en daarna ben ik bij u terug met nieuws uit de regio.

0: Born to Run. En dat was van Frankie Goes to Hollywood. En inderdaad, Born to Run, dat was ook een beetje voor de, al die mannen die die fantastische estafette hebben gelopen. Daar van Den Helder naar Maastricht. En dan is het tijd voor de nieuwtjes.
1: Nieuws uit de regio.
0: Ja, er is zeker nieuws uit de regio, want in de Soester Courant lezen we dat zo'n 250 bitterballen er zaterdag in het wapen van Soesterberg doorheen gingen na afloop van de eerste bitterballenrun. Organisator Peter Reboost kon aan de start van dit evenement 53 deelnemers inschrijven voor de 5 en 10 kilometer of als wandelaar. Ze legden afhankelijk van de afstand een parcours af over de vliegbasis en de Palts. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 20 tot 70 jaar. Ze deden niet mee om een prestatie te leveren, maar vooral om te beantwoorden aan het doel: beweging, gezelligheid en verbinding. Aan het eind werden de verloren calorieën bij een muziekje weer volop aangevuld met bitterballen en een drankje. Pretpark is dit jaar het thema. Jazeker, van de Huttenbouwdorp. En dat lezen we in dezelfde courant. Van dinsdag 18 augustus tot en met donderdag 20 augustus veranderen 150 kinderen tussen de 6 en 12 jaar het terrein voor Shelter 611 in een groot creatief bouwterrein. 3 dagen lang bouwen kinderen hutten die samen verschillende attracties vormen. Het Huttenbouwdorp is een jaarlijks terugkerend evenement, georganiseerd door Stichting Balans voor kinderen uit Soest en Soesterberg. De Stichting Seniorenraad Baren houdt op woensdag 20 mei een openbare vergadering in de Leuning aan de Oranjestraat. Tijdens de bijeenkomst komen diverse actuele onderwerpen aan bod die van belang zijn voor senioren in Baren. Op de agenda staan onder meer zorg en welzijn, wonen, verkeer en veiligheid en de toekomst van Zandvoorde. Ook wordt gesproken over vrijwilligersbeleid, sport en bewegen voor ouderen en het consultatiebureau. Daarnaast is er aandacht voor nieuwbouwplannen van Zandvoort die volgens eerdere berichten opnieuw worden bekeken vanwege financiële problemen.

0: Het tweedehand nieuws kregen we van Fleetwood Mac en het was van het album Rumours uit 1977.
1: Nieuws uit de regio.
0: Ja, dan gaan we verder met de nieuwtjes uit de regio. En in de Bunschoter lezen we het bericht dat het bronzen beeldje Kaasjes dragen bij de gymzaal aan de Zevenhuizerstraat Sportlaan is verdwenen. Alleen de schoenen staan er nog. Het beeldje is 2 jaar na de opening van de gymzaal in 1966 gemaakt door Wout Maters. Het kunstwerk laat 2 jongetjes zien die met de ruggen naar elkaar gekeerd staan en de armen ineengeslagen hebben. De ene jongen buigt voorover, waardoor de ander in de lucht wordt getild. De voorstelling is ontleend aan een kinderspelletje. RMN voert volgens dezelfde klant op dinsdag 26 mei, woensdag 27 en donderdag 28 mei verplichte onderhoudswerkzaamheden uit op het recyclingstation in Baren. Om deze werkzaamheden veilig en goed uit te kunnen voeren is het nodig het recyclingstation 3 dagen achter elkaar volledig te sluiten. Wij begrijpen dat dit lastig is voor bezoekers, omdat afval in deze periode niet kan worden weggebracht. We vragen hiervoor uw begrip. Na de heropening kan het drukker zijn dan normaal. En dan het laatste nieuwtje van vandaag. Deze week natte voeten. Volgende week misschien wel 30 graden. Meteoroloog Reinier van den Berg wandelt volgens de website van Nieuwsplein 33 met Amersfoorters langs tuinen om tips te geven hoe je je tuin kan voorbereiden op extreme weersomstandigheden. De wandeling is een actie van onder andere de organisatie Amersfoort Rainproof en gaat langs voorbeeldtuinen en tuinen waar nog wat te winnen valt. Wat Reinier betreft is de eerste stap om tegels uit de tuin te halen. Moet een tuin zo schoon zijn dat je er als het ware met een stofzuiger doorheen moet? Of laat je het weer meer natuur zijn? Dat vraagt hij zich retorisch af. Wat dat betreft is hij positief verrast door de wijk Kruiskamp, waar best wat groene tuin te vinden zijn. Dat zijn de nieuwtjes van vandaag, 18 mei. We gaan door met muziek en daarna gaan we richting het weer. En dan gaat Klaas Bijker ons vertellen of het inderdaad heel warm gaat worden of dat het gaat stortregenen.
2: Oh boy.

0: Heerlijke muziek van Sabrina Carpenter, Man Child. We kijken naar de tijd en ja, het is de hoogste tijd, want het is tijd voor Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas, op deze maandagochtend.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ik kijk gelijk altijd naar buiten als ik jou aan de telefoon heb. Dat is heel grappig. En dan kan ik jou vertellen hoe het hier in Baren is. Nou, het is een beetje grijzig, maar niet al te slecht. En het is droog.
2: Ja, en de zon breekt nog niet door de bewolking
0: heen. Nou, hij komt voorzichtig koekeloeren.
2: Ja, hier ook. Nou, hier iets minder voorzichtig als bij jou.
0: Nou, stuur maar gauw deze kant op dan.
2: Ja. We hebben aardig wat regen gehad vannacht.
0: Ja, en dan ben je blij. En jij bent blij. De plantjes zijn blij.
2: Ja, en er komt nog wel wat regen aan, maar het is steeds minder. En we gaan de zomer tegemoet, zou je kunnen zeggen. Het wordt een vroege zomer. Mm-hmm. Ik had het er al over dat het een stuk warmer zou worden. Maar ik durfde nog niet een uitspraak te doen hoe warm. Maar het ziet er nou uit dat het tussen de 25 en de 30 graden is.
0: Ja, dat vind ik nou ook weer overdreven, Klaas.
2: Ja, dus maar het weer gaat overdreven. Ik moet wel zeggen, qua warmte op de lange termijn, de warmte die er aan ziet komen is meestal meer als het dichterbij komt.
0: Mm.
2: Ja, dus vaak zie je dat als er warm weer wordt aangekondigd, is dat het dan, als het werkelijk komt, het nog weer wat warmer is als vooraf leek. Dus,
0: en dat houdt in?
2: Dat houdt in dat er misschien nog wel een tropische dag komt.
0: Nee, dat meen je niet.
2: Ja, nou ja.
0: Je meent het wel.
2: De eerste tropische dag is er wel eens geweest op 30 april.
0: Ja, dus, het was het ook warm.
2: Geen record, maar het is wel bijzonder.
0: Het is heel...
2: Maar eigenlijk niet bijzonder in deze opgewarmde aarde. Hè?
0: Daar heb jij groot gelijk in. En dan krijg je dit soort... extreme
2: uitspattingen,
0: dat is het juiste woord. De ene dag is het eigenlijk te fris en de volgende dag dan komen de bikinis weer uit de kast zetten. Hè?
2: Ja. Nee, maar we hebben ver onze stand geleefd, dus we hebben echt een hele koude periode achter de rug. Ik heb zelfs de verwarming aan moeten schakelen.
0: Ja, dat klopt.
2: Of een extra trui aantrekken.
0: Ja.
2: En dat mogen we allemaal achter ons laten. Dus we mogen naar onze zomercollectie kijken.
0: Nou, eindelijk. En ik hoop dat dat dan even mag blijven. En dat we dan niet weer zo'n enorme dip naar beneden krijgen.
2: Nee, maar als het een poosje zo blijft. Het heeft wel aardig geregend hoor. Maar het zijn geen regenhoeveelheden die een lange droogteperiode kan weerstaan. Dus,
0: Nou ja, het is niet anders.
2: Dan krijgen we weer... bosbrandproblemen.
0: Ja.
2: Maar goed,
0: daar gaan we
2: te veel vooruit hoor. Want het moet allemaal nog komen. Dus, met andere woorden, het blijft nog een paar dagen een beetje somber. En er kunnen nog wat buitjes vallen. Temperatuur nog voorlopig rond de 15 graden. Is beslist beneden normaal. Maar richting donderdag gaan we al naar normale temperaturen. Rond de 18. En daarna in ieder geval boven de 20. Mogelijk ook boven de 25. En ook de hitte kan zelfs tropisch warm worden.
0: Ja, nou
2: maar goed,
0: ik denk Klaas...
2: Op eind mei, we moeten allemaal nog maar zien.
0: Nou mensen die met Pinksterweekend gaan, die zijn blij met deze vooruitzichten.
2: Ja, want inderdaad, even kijken, rond Pinksteren, dan zitten we al op boven de 25 graden.
0: Kijk. Dus die mensen zijn heel blij als ze met de caravan op stap gaan. En dan kijk ik even naar mijn technicus van vandaag, Menno Mooi. Die gaat met de caravan op stap en die begint nu al een brede glimlach, zie ik. Een hele brede.
2: Maar Menno Mooi heeft mooi weer.
0: Menno Mooi heeft mooi weer. Nou,
2: is mooi meegenomen.
0: Dat is mooi. Klaas, jij kan er wat van, hè?
2: Ja, ik hou wel van taalgrapjes.
0: Jij houdt van taalgrapjes. Ja. Ik spreek jou morgen weer. Ja. En dan, want we moeten even door deze paar frisse dagen nog heen. Voordat we de jas aan de kapstok kunnen hangen. Dus bedankt voor vandaag.
2: Graag gedaan.
0: En ik spreek jou morgen weer. Dag Klaas.
2: Dag. Mooie dag.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Wij hier bij Eemland 1 Actueel zijn al helemaal in de stemming voor het komende mooie weer. U hoorde van John Fogerty, Change in the Weather. En Fenna Ramos, die had het over buitenspelen. Dus wij zijn er klaar voor. En wie er ook klaar voor is, ja, dat is de organisatie van het Nederlands Buitentheater. Want het Nederlands Buitentheater heeft een bijzondere landelijke erkenning gekregen. Het is officieel opgenomen in de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. En over dat buitentheater, daarover ga ik praten met Jeannette Groenewoud. Jeannette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe lang kennen wij in Nederland al het buitentheater, Jeannette?
1: Ja, daar vraag je me van.
0: Ja, heel lang al, hè?
1: Over, ja, als je werkelijk teruggaat, dan kom je bij de middeleeuwen terecht.
0: Ja, precies.
1: Met wagenspelen.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: En waar was dat in die... Want in die tijd was het buiten, dus... Ja, en was dat in de dorpen? Was dat op de pleinen? Waar deden ze dat allemaal?
1: Ja, dat was inderdaad in de dorpen, op de pleinen. Zodat iedereen het kon zien. Wat wij nu in Baarn doen, althans Lage Vuurse,
0: ja,
1: gemeente Baarn, is dat we al 18 jaar zo'n plek creëren in het bos.
0: Ja.
1: En daar een unieke samenwerking mee aangaan.
0: Absoluut, daar gaan we het even over hebben. Maar hoe belangrijk is het buitentheater eigenlijk voor de Nederlandse cultuur?
1: Ja, ik denk dat het erg belangrijk is. Het is in allerlei vormen te bewonderen. En met name straattheater is natuurlijk buitengewoon toegankelijk. Omdat je dat letterlijk in de straten tegen kan komen.
0: Ja.
1: En dat het daar nog steeds zo geprobeerd wordt om het te financieren met wat men bereid is om te geven nadat ze dingen gezien hebben.
0: Ja, ja.
1: Helaas zijn wij met Vuurrol, zo zijn wij wel begonnen met Vuurrol, want dat wilden we eigenlijk ook graag.
0: En Vuurrol, dat is het evenement in de Lage Vuurse, hè, waar we het over hebben. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ook een groot buitentheater evenement is natuurlijk ieder jaar de Oerol op Terschelling. En en zo ook locatietheater Vuurrol in de Lage Vuurse. Wat gaan de mensen allemaal bekijken? Want ik heb even gekeken op de website en dat ga ik de luisteraar ook aanraden om dat zeker te doen. Want er wordt zoveel georganiseerd. Kan jij een klein tipje van de sluier oplichten?
1: Ja, absoluut. Er zijn 20-tal voorstellingen, korte voorstellingen zijn dat, van zo'n 20 minuten waaruit te kiezen valt. Er zijn acts, dat zijn 5 minuten ontmoetingen, gekke dingetjes die je tegen gaat komen. En er zijn zogenaamde belevingsplekken, zoals wij dat noemen, waar je kort in kan gaan en waar je een ervaring op gaat doen.
0: Kan je dat een beetje tastbaar maken voor de luisteraar?
1: Ja, zeker.
0: Zo'n ervaring, hoe gaat dat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld, er is een plek die heet Zeg Ja Tegen een Boom.
0: Mm-hmm.
1: En daar word je uitgenodigd om jouw boom van jouw smaak uit te kiezen. En te kijken of die boom dat ook met jou heeft. En is dat zo? Is er een match? Is er een wederzijds? Ja, dan wordt er een huwelijk gesloten.
0: En, hoe grappig is dat?
1: Ja, dat is inderdaad heel grappig. En tegelijkertijd zit er ook een serieuze ondertoon in. Wij zijn geneigd om de natuur naar onze hand te zetten en te gebruiken. Maar hier wordt er een knipoog gemaakt naar... Ja, de natuur moet het ook nog wel willen.
0: Nou, dus, ik vind dat een hele, hele leuke vondst om dat op die manier te doen, hè? Om ons op deze manier wat meer bij die natuur te betrekken en ons even na te laten denken.
1: Ja, ja. Ja, en zo gebeurt dat op verschillende plekken, op verschillende manieren. We hebben een jaarlijks thema en dat is dit keer zwerm. We leggen altijd een link naar de natuur. En dat krijgt onder andere vorm in bijvoorbeeld een voorstelling over de bijen. Er worden bijen gespeeld. Dat ziet er al heel grappig uit. Maar de bijen zijn in paniek. Want de koningin die is toe aan een time-out. Die neemt een sabbatical.
0: Och.
1: En de bijen zijn in rep en roer. Want ja, zonder koningin uiteindelijk geen bijen meer.
0: Nee,
1: dus
0: absoluut.
1: Er moet vervanging geregeld worden.
0: Nou, hartstikke leuk. Jeannette, 4 en 25 mei. Dan kan iedereen hiervan meegenieten. En net wat ik zei, hè, als mensen willen zien wat er allemaal te beleven valt in de Lage Vuursche, ja, dan moeten ze echt naar de website gaan, want daar kun je het allemaal terugvinden. Zijn de tijden waar mensen rekening mee moeten houden, staat dat er ook allemaal bij?
1: Nee, dat staat er uiteraard allemaal bij, maar ik kan het nog even noemen. Om 12 uur gaat het festivalterrein open en bestel vooral je kaartje online, want dat is ook goedkoper. En dan kan je vrij snel naar de eerste voorstelling om 12:30 gaan. En dan ben je al de eerste act tegengekomen voor die tijd. Mm-hmm. En ook de eerste entree die we altijd met een kunstinval maken. Een zwerm vogels waar je je tussendoor gaat bewegen. En om 12:30 starten de voorstellingen en... Nou ja, alle acts waar ik het, waar ik het verder over had.
0: Ja. Nou,
1: dus,
0: ja,
1: en dat loopt door tot de laatste voorstelling draait om 17:30.
0: Ja,
1: nou. En je kan niet alles zien, dus kijk vooral van tevoren waar je graag heen wil.
0: Ja.
1: Of ga dwalen en laat je verrassen, want dan komt het ook goed.
0: Nou inderdaad, wat jij zegt, er is zoveel aanbod. En ik denk dat je gewoon alle tweede dagen moet gaan.
1: Dat kan ook.
0: Het wordt prachtig weer. Dus wat dat betreft, dat hoeft de mensen niet tegen te houden. De 18e keer alweer in de Lage Vuursche. Jeannette, ik dank jou heel hartelijk. En ik wens jou ook hele mooie theaterdagen toe.
1: Ja, hartelijk dank.
0: Bedankt voor het gesprek. En ik sprak met Jeannette Groenewoud van Vuurrol in de Lage Vuursche aankomend weekend. We gaan naar de muziek en is het de hoogste tijd voor de sport.

0: Onvervalst-Amsterdams, Kees Prins en Vincent van Warmerdam met Mijn Club. En ik weet zeker dat ik de sportliefhebbers daar een enorm plezier mee heb gedaan met dit nummer. Dankjewel, Menno. Goed, Arjan Klaver zit tegenover me en die heeft ook natuurlijk sportnieuws. En waar gaan we het over hebben, Arjan?
1: We hebben een kampioen.
0: Hebben we een kampioen?
1: Ja.
0: En wie is dat dan?
1: Cracker Jacks.
0: Ja, de Cracker Jacks.
1: Precies, met een terugkeer naar de eerste divisie. En de Amersfoortse basketballers wonnen het beslissingsduel tegen Octopus. En dat komt uit Vught. Met 60-82. Speler Tristan Post keek na afloop met een gelukzalige blik naar de tribune. Dat heb ik ook nog gezien van Topsportcentrum Almere. Waar het slotakkoord van een lang seizoen plaatsvond. En hij zei... Kijk, als je wint, heb je gewoon meer plezier in een seizoen. En dat is natuurlijk zo.
0: Nou, die heeft in ieder geval een goed weekend gehad.
1: Die heeft een goed weekend gehad. En de hockeysters van MHC Leusden hebben iets minder weekend achter de rug. Die waren zondag dicht bij het openen van de deur naar de eerste klasse. Maar ja, in de uitwedstrijd tegen AMSC had de ploeg nog 3 punten nodig om promotie veilig te stellen. Maar de derby eindigde in 1-1. Dus omdat de concurrent Groningse Stut wel won, moet Leusden het promotiefeest nog minimaal 2 weken uitstellen. 2 weken omdat natuurlijk Pinksteren ertussen zit.
0: Ja, zeker.
1: En dan heb ik nog meer hockey. In de eerste klasse won Leusden van EHV met 2-5 en maakt over 2 weken volop kans op een plek in de playoffs. In dezelfde pool pakte AMHC ook de volle buit tegen Upward. Het werd 7-1, dus 7 keer het net gebold, zoals dat dan heet. In de tweede klasse pakte Baren met 2-2 een mooi punt tegen de Zwaluwen. En bij de vrouwen houdt ook Eemvallei in de tweede klasse uitzicht op directe promotie naar de 0-0 tegen Beuningen. Ja, en dan is het denk ik nu tijd voor koning amateurvoetbal Willem van Veluw over het voetbal.
0: Goedemorgen Willem.
2: Ja, goedemorgen Rade.
0: Ja, goedemorgen. Hier begint het zonnetje een beetje te schijnen. Hoe zit dat in Bunschoten?
2: Nou, in Bunschoten is het nog een klein beetje bewolkt, hoor, moet ik
0: nou
2: zeggen.
0: Dan maar, ga ik hem jouw kant op blazen.
2: daar zijn ze blij mee hier in het mooie voetbaldorp. Hoor.
0: Ja, dat denk ik ook, dat denk ik ook. Willem, wat heb jij allemaal, wat heb jij allemaal programma staan voor deze week?
2: Ja, voor deze week gaan we morgen uitzenden een gesprek met Floris van der Linden. Die neemt na 6 jaar afscheid van Spakenburg. Hij gaat terugblikken op de 6 jaar, op zijn prachtige vele doelpunten. Dat zijn er meer dan 200 die hij voor Spakenburg gemaakt heeft.
0: Dat zijn er heel wat, Willem. Dat zijn er heel wat.
2: Ja, en daarnaast altijd klaarstaan voor de pers. Een hele aardige, sportieve man. Wij vinden het echt enorm jammer dat hij weggaat. Dat hij er nog niet een jaartje aan vast gedaan heeft. Maar Spakenburg heeft ervoor gekozen om met een andere spits verder te gaan. En dat moet je dan ook respecteren. Maar dan gaan we even hem even bedanken voor al die mooie jaren. En dat hij... Ja. Altijd voor ons klaar stond met randje 16 en na afloop voor een wedstrijdanalyse. Daarnaast hebben we ook 100 jaar Zoest. Die komt na de uitzending van Floris van der Linden. Ik heb zelden zo gelachen met de voorzitter Leo Rous. En kantinebeheerder Tom Metz. Ik heb veel uitzendingen meegemaakt, maar ik heb hier zo om moeten lachen. Deze twee mensen hadden zo'n geweldige humor voor en tijdens de uitzending. Dat zullen de mensen gaan merken, dat ze ook gaan lachen. Leuk, daar doen we het voor, dat we ook kunnen lachen met sportmensen.
0: Nou, daar kijken we naar uit, Willem.
2: En, ja, zeker.
0: En zijn er nog... kleine weetjes die jij naar eruit gaat trekken bij deze mensen?
2: Ja, je mag dus niet meer roken. Dat wordt een verbod van de gemeente op het gehele sportcomplex.
0: Dat vind ik een goed gebod. Ja.
2: Ja. En dat brachten die twee mensen ook zo leuk. Want de kantinebeheerder Tom Metz, dat is een fanatieke roker. En die was het daar niet zo mee eens. En die kreeg gewoon een gezonde discussie even met de voorzitter. Die zo mooi opgelost wordt wel. En ze hebben natuurlijk ook heel veel dingen verteld over het zoveeljarig bestaan. Ze hadden ook een humor dat ze een oud-speler van FC Utrecht... Die deed ook mee met een... bepaalde actie dat ze een dropping hadden. En die hadden ze op een punt neergezet waar hij de mensen aan het schrikken moest maken. Maar er kwam helemaal niemand langs van de honderden mensen die meededen. Maar toen hadden ze hem op een punt neergezet waar dus ook niemand langs kwam. Dus die heeft daar 2 uur lang voor niks gestaan.
0: Oh jee.
2: Zo geweldig leuk verteld. Je moet dat eigenlijk echt zien. Dat is leuker dan dat ik het vertel. Wat we ook nog hebben, een nieuwtje, is dat de basketbalvereniging De Shooters, die bestaan 60 jaar op 27 juni. Daar hebben we ook een uitzending van gemaakt. Die komt ook op de zender, waar de voorzitter André Bos leuke verhalen gaat vertellen over De Shooters basketbal, wat in de jaren 80 bomvol was, want toen speelde het eerste team nog Eredivisie. En daar zijn ook hele leuke verhalen uitgekomen. Dus dat is ook heel leuk om naar te kijken voor de mensen.
0: Goed, Willem. Dus Randje 16 heeft heel veel leuke dingen voor de kijker en de luisteraar. Ik bedank jou voor deze week. En volgende week maandag dan zijn we er niet, want dan zitten we Pinksteren te vieren met z'n allen. Dus wij spreken elkaar pas over 2 weken. Ik wens jou een hele fijne uitzending en hele mooie Pinksterdagen. Ik loop een beetje vooruit, maar dat geeft niet, hè.
2: Want we hebben ook heel mooi weer, hoor.
0: We hebben weer prachtig weer. Dus ik zou zeggen, trek de korte broek uit de kast. en goed smeren, Willem, hè, want anders ga je verbranden. Ik dank je, joh, voor deze week.
2: Dankjewel. Fijne dag jullie dagen.
0: Jij ook, dank je, Willem.
2: Hoi, hoi.
0: Willem van Veluwe van Randje 16. En hij heeft altijd zulke leuke verhalen. Dus kijk naar het programma. Morgen is dat. En op Eemland 1 natuurlijk. Waar anders? U hoort het, de eindtune is alweer begonnen. Het uur zit er weer op. We zijn er morgen weer met meer nieuws uit onze eigen regio hier bij Eemland 1 Actueel. Wilt u het programma nog even terugluisteren? Dat kan tussen 12 en 1 uur. Kijk op onze website eemland1.nl en hou de socials in de gaten. En wij zijn er morgen weer. Fijne dag allemaal.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker. Maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee.

0: Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Dekker Radio. Menno.

Ja, deze herinner ik me nog goed. Toen was ik op de Nederlandse Antillen op vakantie in 1987. En toen werd dit een hit. En toen hoorde ik hem voor de eerste keer. Johnny Hates Jazz. I Don't Want to Be a Hero. Wat een mooi verhaal is dat. Zo. Dekker Radio van start. Welkom. De Les Humphrey Singers zijn er ook vandaan. Mexico.

2002. Snelle en Katja Schuurman samen. Nou, Schuurman was niet te horen hoor. 2002. Nou, dat was een mooie. Grappig. Leuk gedaan. Heel anders dan anders, toch? We gaan even terug naar 1972. Met deze hit van David Gates en de voormalige.

Javan komt uit Brazilië. Hoe is je Braziliaans? Net zo beroerd als het mijne? Ik vrees van wel. En Doidice staat als vertaling achter Madness. Gekte dus. Uit 1987 was die. En dit stel kennen we wel. Nick en Simon. Ze lijkt net niet op jou. Geen idee.

Dadelijk in dit theater, die drie achter elkaar. En we gaan op weg naar het half uur. We hebben Alan Clark, hebben we bereid gevonden de tijd even op te vullen tot aan het half uur. Hoe vind je dat? Mind of a woman. Ik zeg tot aan de andere kant van het half uur.

0: Dekker Radio.
1: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. In Tsjechië is een man opgepakt die de schedel van een heilige had gestolen uit een kerk. De 800 jaar oude reliquie had hij in beton gegoten. Hij kan 8 jaar cel krijgen. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden.

Neil Young hoorde je met Only Love Can Break Your Heart, gingen we naar 1970. We hebben er 3 achter elkaar. En dadelijk Ocean Ellie met Tangerine. Maar eerst even. De Opposites uit Nederland. En die hebben slapeloze nachten. Zielig, hè?

Ligt het nou aan mij? Vast wel. Hier vind ik niet veel aan, hoor. Nee. Tangerine. Ja, dat zal wel. En 2 jaar terug van Ocean Alley. Nou jongens, ik vind het genoeg geweest zo. Ja, ik heb ook zo mijn mening hoor, over sommige nummers. Maak je maar geen zorgen. Ik vind niet alles mooi. Dit vind ik wel aardig. En erg leuk, ook gedaan. Doe maar. Doe maar. Doe maar. 1 nacht alleen, dat is niet zo erg jongen.

leuke Belgische zangeres. Maarten Cox. Uit 2014 is deze. Leuker met twee. Ik heb een leuke nieuwe klaarstaan. Die is net uitgebracht van Jaap Krijger. En die is heel toepasselijk. Lente heet die.

lente is weer in het land. Ik voel heel mijn lijfje trillen. De lente is er weer. Ik zou best verkering willen.

Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer stevige buien vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond

0: Programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muzieke informatie, dit is Eemland
1: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice
0: zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde.

0: makkelijk scoren?
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

disco. It ain't no country club either.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis Vuitton. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

0: said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is
1: king. Heerlijk openen in het programma Bond voor vandaag deze. Dit was ILO, Electric Light Orchestra. Jeff Lynne, de voorman daarvan. Rock'n'Rollers King. Een heerlijke hit uit het jaar 1983. Fijn dat u weer bij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg. Ik draai voor het komende uur. Eendagse muziek van Sienna Spiro. Dit is The Visitor. MUZIEK

0: Dat is ook de hedendaagse muziek hier in het programma is van Sienna Spiro. Een nummer met de titel The Visitor.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door. We gaan naar het jaar 1964. We kennen het nummer ook in de uitvoering van de Beatles. Zeer bekend daarin geworden. Ditmaal uitvoering van Ella Fitzgerald. Dan krijg je toch een hele andere uitvoering. Can't Buy Me Love.

0: dan krijg je toch opeens een hele andere uitvoering, hè, van het nummer Can't Buy Me Love met een big band erachter en het klaterende stemgeluid van Ella Fitzgerald. Een van de grote jazzstemmen uit het verleden.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2001 gaan we naartoe met Faith Hill. There You'll Be.

0: Ja, alweer even geleden, dat is 2001. Faith Hill, There You'll Be, de titel van het nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Op een wijl weer door naar 2019 met deze van Shawn Mendes en Cabello Cabello. Señorita.

0: De muziek van Shawn Mendes en Camilo Cabello. Señorita, de titel van de plaat. En wordt het weer tijd om eens eventjes wat nieuws te gaan draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Jay Hank. Dit is But One Day.

0: But One Day, de titel van deze Spiksprint, de nieuwe plaat. U hoorde Jay Honk hier voorbij komen. Ja, zo hebben ze ook de nieuwe plaatjes, ook al onbekend hier in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Bond, altijd wat anders.
0: Nee, met jingles stotterde. Soms komt dat weer tegen, hè? We gaan het in 1991 met Jimmy Somerville. To Love Somebody.

0: Alsof je naar UB40 luistert, hè? Hij is uit 1991. Jimmy Somerville. To Love Somebody. Een nummer wat we natuurlijk ook kennen uit een heel lang verleden. En daar zijn meerdere uitvoeringen van dus.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op na het half uur. Johnny Louie, Terry Dactyl en de Dinosaurs. Dit is Come Away uit 1978.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. In Tsjechië is een man opgepakt die de schedel van een heilige had gestolen uit een kerk. De 800 jaar oude reliquie had hij in beton gegoten. Hij kan 8 jaar cel krijgen. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond!

Spellende geluiden. 1982, Doe Maar en de Bom. Ja, toen was het angstvallig met de nucleaire bommen. Het is niet veel anders dan vandaag de dag, helaas. Moet ik... Babe, let's get in the car. Deze komt uit 2024. Douwe Bob. Nothing to lose.

0: Lekker deuntje van Douwe Bob uit 2024. Nothing to lose.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Inderdaad, we gaan terug naar het jaar 1966 met de Easy Beats. Ja, vrijdag on my mind. Friday on my mind, moet ik erom van maken. En ja, dat hebben we altijd, hè? Want er komt een weekend voor de deur.

0: Nou, om ook 1966 van The Easy Beats, Friday on My Mind.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: En in de beste mix gaan wij naar het jaar 2005 met Simon Webb. Coming Around Again.

0: Zeker de lekkere muziek van Simon Webb uit het jaar 2005 alweer deze. Coming Around Again.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. Nieuw werkje, Nederlandstalen van Björn van Rozen. Zolang je durft te dromen.

0: Björn von Rosen en zijn nieuwe plaat. Zolang je durft te dromen, de titel van dat nummer.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellen, Bidi?
0: 2012 met Raccoon. Dit is de Liverpool Rain.

Mooie muziek van Raccoon uit 2012, de Liverpool Rain. Werpen een blik op de klok. Ja, hoogste tijd om afscheid te gaan nemen van u. Dit was dan alweer een uurtje lang Bond op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag weer met plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u met even veel plezier weer geluisterd heeft naar het programma. Reageren op het programma mag hoor. Janberg.radio@gmail.com is daar wat aan voor openstaat. Ik wens u nog een hele fijne dag. En ik ga u nog even vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Allereerst gaan we naar 1973 met Gary Glitter. Ja, rare pias die man. Hij is heel wat uitgevreten. Had wel wat hits in de jaren 70 onder andere deze I'm the leader of the gang I am. En daarna nog een nieuw werkje van Arurabamma. En de titel is I wish we were here. En dat is een live uitvoering. Nou, ik laat het hierbij. De groetjes en heel graag weer tot een volgende Bond.

0: van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: You've painted up your lips and rolled and curled your tongue.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
1: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
0: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
2: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers We zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
0: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i. Eemland.

hele goede avond op deze maandag, de 18e mei van het jaar 2026. Het zonnetje schijnt, maar dat kunnen we niet over de hele dag zeggen. Ik heb al een plensbui regen over me heen gehad, maar gelukkig is het nu droog en we hebben lekkere muziek voor je. Dus lekker luisteren naar puntjes op de i tussen nu en 9 uur vanavond. Begonnen we dus met muziek van David Bowie van alweer 43 jaar geleden. 1983 kwam dit. China Girl, zo heette dat nummer. Wat gaan wij verder doen de komende twee uur in deze aflevering van Puntjes op de i? Nou, straks om 8:30 kijken wij weer in een oude hitparade. Vanavond de top 40 van 16 mei 1981. En uit die lijst draaien we weer drie nummers die we een tijdje niet gehoord hebben op de radio. Of misschien helemaal vergeten zijn. Maar ze komen vanavond nog even terug, zo rond 8:30. En we hebben weer een album centraal staan wat precies 50 jaar geleden in de belangstelling stond. En vanavond is dat het album Stingray van Joe Cocker. Drie nummers van dat album Stingray komt vanavond zo rond 7:30 in dit programma. En verder hebben we gewoon een heleboel lekkere nieuwe muziek. Nieuwe Miss Montreal zie ik liggen. Ik heb muziek van Shania Twain. Rupert Holmes staat op het programma. En ook deze man die staat op mijn lijstje om gedraaid te worden. Ik heb het over Harry Styles. Hij is in Nederland. Hij heeft een groot aantal concerten hier. En mijn dochter gaat er ook naartoe. Dus dan moet je wel wat van Harry Styles draaien vanavond. Hè. Het is zijn meest recente single. In de top 40 van dit ogenblik. Zat ergens in de top 10 genoteerd. Het liedje heet American Girls.

American Girls, Harry Styles. Hij is in Amsterdam, tenminste vandaag is hij ook in Amsterdam. Maar woensdag treedt hij weer op samen met Robin in het voorprogramma. En ook aankomende vrijdag staat hij in datzelfde Johan Cruijff Arena voor zijn reeks concerten. En als ik de recensies moet geloven, klinkt dat allemaal aardig, ondanks dat het niet allemaal uitverkocht is. We gaan even terug naar 1987. Naar muziek van Fleetwood Mac. Van het album Tango in the Night is hier Everywhere.

Everywhere van Fleetwood Mac was de comeback eigenlijk voor de groep in 1987. En ze scoorden gelijk een top 10 hit mee met dit nummer Everywhere. Afgelopen vrijdag zat ik te kijken naar Jan Willem Ruimt Op. Samen met Jan Willem en Jeroen Kijk in de Vechten. Daar hadden ze het over gitaristen, over een gitaristen top 100. Beste gitaarriffjes. Toen dacht ik, nou ik ga eens even wat pakken van Lynyrd Skynyrd. Want die kennen er ook wat van. 9 minuten lang, Free Bird.

Ja, die fade-out van die plaat is een beetje jammer. Maar verder is het schitterend. 9 minuten lang. Free Bird van Lynyrd Skynyrd. Met natuurlijk, hoe heet die man? Vincent, hè? Ja, die overleed tijdens dat vliegtuigongeluk in 1977. Samen met nog twee andere bandleden. En dit is Eemland 1 met nog een paar oude rockers. 80 zijn ze inmiddels gepasseerd. Ik heb daarvoor de Rolling Stones. Ze hebben een nieuwe single uit en die heet In the Stars.

Oh, ze gaan door tot ze erbij doodvallen, geloof ik. The Rolling Stones en hun nieuwe single In The Stars. Wat klinkt dat lekker, jongens, dit. Oh, heerlijk. Volgende week draai ik hem weer, dat weet ik nu al. Over lekkere muziek gesproken, ook in Nederland wordt hele leuke muziek gemaakt. Hoor. Ja, en dat al jaren. Onder andere door deze groep, Het Goede Doel. 24 oktober staan ze in De Vorstin in Hilversum in de Grote Zaal. En er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Dus ik zou zeggen, sluit je aan bij Het Goede Doel en zing lekker mee op die 24 oktober. Onder andere met dit nummer uit 1982. Dit is België.

0: 1982. Het album heette België en de single heette België. En het werd geproduceerd en geschreven door Henk en Henk. Henk Temming en Henk Westbroek. Alleen die Henk Temming die is er niet bij op 24 oktober. Nee, Henk doet het alleen met een aantal vrienden. En ja, dan heet het het goede doel Revival. 24 oktober dus in de Vorstin in Hilversum. En dit nummer komt vast en zeker ook voorbij.
1: De langspeelplaat van de week.
0: De langspeelplaat van de week. De langspeelplaat van de week van 50 jaar geleden is Stingray van Joe Cocker. Het zesde studioalbum van de man met heel veel covers. Slechts één origineel nummer erop. Maar volgens mij gaan we dat originele nummer niet eens draaien. Nee, ik heb drie andere nummers uitgezocht van Joe Cocker. Wel hele mooi hoor. Dus we gaan luisteren naar onder andere I Broke Down, A Song For You en The Man In Me. 50 jaar terug in de tijd met Joe Cocker, Stingray.

Joe Cocker, het album Stingray uit 1976, hoorde The Man in Me, oorspronkelijk een nummer van Bob Dylan. Daarvoor nog A Song for You, een prachtige compositie van Leon Russell. En we begonnen het blokje van drie met het nummer I Broke Down. En volgende week slaan we even over. Over twee weken doen we weer een lekker album van heel lang geleden.

Manfred Mann's Earth Band en Davies on the Road Again uit 1976. En die Manfred Mann heette gewoon eigenlijk Manfred Leibowitz, maar dat klinkt natuurlijk helemaal niet. Ik zat vanmiddag even op het fietsje en toen begon het heel hard te regenen. Dus ik dacht, ik ga maar eens even schuilen. En toen dacht ik, hé, is dat niet de nieuwe single van Miss Montreal? Inderdaad, even niks van haar gehoord, maar ze is weer terug met schuilen.

Nieuwe single van Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. Die heet Schuilen. Wat een lekkere plaat is dat. Gaan we vast en zeker nog vaker horen in dit programma. Dit is de laatste voor het nieuws van 8 uur. Dit is Earth, Wind & Fire aan Boogie Wonderland. Tot zo, na 8 uur.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Madison Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother. Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone to leave him today. Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

En welkom terug bij Puntjes op de I op deze maandag 18 mei 2026 met straks om 20:30 drie vergeten liedjes uit de top 40 van 16 mei 1981. Ik heb nog muziek voor je liggen van Prince, als we het allemaal gaan halen tot het eind van het programma. En ook nog een hele mooie lange van bijna 9 minuten van Fish, ken je nog wel misschien. En ik heb ook nieuwe muziek, Sam Fender, Olivia Dean.

Sam Fender samen met Olivia Dean. En die Olivia Dean die stond een week of twee geleden nog in de Ziggo Dome in Amsterdam voor een reeks concerten. En die Sam Fender die stond daar een jaartje eerder. Ook succesvol hoor, dat zeker. Even terug naar 1980 bij Rupert Holmes. De Pina Colada song. Tussen haakjes, maar dit jij heet gewoon Escape.

Fish, de zanger van Marillion, ging solo in 1989 en bracht een heel mooi album uit. En dat heette Vigil in the Wilderness of Mirrors. En daar kwam dit nummer vandaan, bijna 9 minuten lang. Voordat wij zo in de top 40 duiken van 45 jaar geleden onderhand, eerst maar muziek van de Motors. Dit is Airport.

De Motors uit 1978 en Airport wachten de tijd op een half minuut voor 8:30. Nou, ietsje eerder dan gewoon, maakt er ook niet uit, toch? De top 40 van lang geleden, de top 40 van 16 mei 1981. En uit die lijst gaan we weer drie liedjes draaien die we een beetje vergeten zijn of al een hele tijd niet meer gehoord hebben. Maar eerst, voordat we dat doen, nemen we altijd even de nieuwe binnenkomers met je door uit die lijst dus van 16 mei 1981. Op nummer 37 nieuw binnengekomen Kim Carnes en Better Davis Eyes. Op nummer 34 nieuw Gigi Anderson, African Baby. En He's Just a Runaway van The Sister Sledge komt nieuw binnen op nummer 31. En de klapper van de week vinden wij met een stipje op nummer 29. Dat zijn de Stray Cats en de opvolger van Runaway Boys heet The Stray Cat Strut. En daarmee komen ze nieuw binnen op nummer 29. Maar wij gaan geen van die nieuwe binnenkomers gaan we vanavond draaien. We gaan naar de nummer 35 uit de lijst. Hij zakt in zijn, even kijken, in zijn zesde week top 40 van 20 naar nummer 35. Ik heb het over Long John Baldry. Een hele mooie uit 1981 staat op nummer 35. Zeg, Walk Me Out in the Morning Dew.

0: out in the morning dew.
1: Wat kan je lachen?
0: Walk me out in the morning.
1: Long John Baldry stond op nummer 35. 45 jaar geleden in de top 40 van 16 mei 1981. We gaan even wat snelle stijgers doornemen uit die lijst van toen. Van 32 naar 26, What Becomes of the Broken Hearted van Dave Stewart. It's a Real Good Feeling, Peter Kent van 33 naar 25. Morning Train, Sheena Easton van 38 naar 24. Nummer 22 gaan we zo draaien, komt van 29. Rain in May van Max Werner. Even naar het andere rijtje. Just the Two of Us, Grover Washington Jr. gaat van 35 naar nummer 20. En The Kids in America van Kim Wilde van 22 naar 18. En Lakeside, Fantastic Voyage van 21 naar nummer 17. En nummer 13, die gaan we straks ook nog draaien. De Double Dutch Bus van Frankie Smith. Dan weet je alvast wat er gaat komen. We gaan eerst naar de nummer 22. Onze eigen Max Werner. Een tijdje geleden, nog niet eens al heel lang geleden overleden. Zat onder andere ook in Kajak, maar maakte ook solo muziek. En zijn Rain in May werd een hele grote hit. 2 weken in de top 40 en in die tweede week top 40, 45 jaar geleden. Van 29 naar nummer 22. Dit is Rain in May.

Hij werd in Nederland Phil Collins genoemd. Max Werner, Rain in May, nummer 22 in de top 40 van precies 45 jaar geleden. We zijn toegekomen aan de top 10. Daar gaan we geen plaatjes uitdraaien, want we gaan straks de nummer 13 draaien. Dat heb ik al gezegd. Frankie Smith met de Double Dutch Bus. Maar ik neem toch even die top 10 met je door, want die zag er leuk uit hoor. Van 11 naar nummer 10 met een stipje. Het is moeilijk bescheiden te blijven van Peter Blanker. Roger Daltrey staat op nummer 9 met Without Your Love, komt van 4. En Shaking Stevens gaat in zijn vijfde week top 40 met This Old House van 18 naar nummer 5. Nee, van 15 naar nummer 8, dat moet ik zeggen. Doris D and the Pins staan 4 weken in de top 40. Oude Alarm schrijft van 16 naar nummer 7 met Dance On. En de verzonken stad, Frankie Mirella, jawel. Frankie Mirella in de top 10, 4 weken top 40 van 12 naar nummer 6. Haalbaar dus, dat zal een hele grote nummer 1 hit gaan worden in de zomer van 1981. Champagne van 8 naar nummer 5 in de zesde week top 40. En ook BZN gaat 2 plekjes omhoog van 6 naar nummer 4 met Chanson d'Amour, ook 4 weken top 40. Angel of Mine, Frank Duval uit de tv-serie Dirk, gaat van 1 naar nummer 3. De Jacksons blijven staan op nummer 2 met Can You Feel It. En het Songfestival is achter de rug, dus we hebben een nieuwe nummer 1, 5 weken top 40. Making Your Mind Up, Bugsfish staat op nummer 1 en ze komen van nummer 3. De nummer 13, die gingen we draaien. Frankie Smith, een lekkere aparte plaat was dat toen, zeg. En ik heb de lekkere 12 ins uitgezocht. 8 minuten en 27 seconden gaan we luisteren naar de Double Dutch Bus.

Double Dutch Bus stond op nummer 13 in de top 40 van 45 jaar geleden. Frankie Smith uit, waar kwam die ook alweer vandaan? Uit Philadelphia. Zullen we dit maar even laten zitten? Ja, laten we even zitten. Straks na 9 uur is trouwens live muziek hier bij Eemland 1 in het programma van Bert Win. Big Bo treedt op, gaat een aantal nummers live spelen. En achter Big Bo gaat schuil Bo Brocken. Hij is al 35 jaar bluesartiest. Won in 2015 zelfs de Dutch Blues Challenge. En deed in 2022 mee aan het Internationaal Blues Challenge Festival in Memphis. Dus we hebben echt een ster in huis gehaald. Straks tussen 9 en 10 gaat hij live optreden. En het programma gaat al door tot 11 uur. Dus blijf lekker luisteren straks naar de blues van Big Bo en natuurlijk de plaatjes die Bert Win heeft uitgezocht. Oh, dit is de nieuwe Calvin Harris.

Jesse samen met Calvin Harris. En als Calvin Harris zich ermee gaat bemoeien, kan iedereen in het scoredag. Satisfy, zo heet het. Ik heb er nog twee voor je, waarvan dit er eentje is. Uit 1982, de eerste van Prince. En die heette 1999. En dat is ook alweer heel lang geleden.

Prince en 1999 uit 1989. Ik heb er nog één voor je. En dat is nieuwe muziek. Dat is muziek van Hippie. Het nummer heet Nothing. Veel plezier straks bij Bertwin met de bluesmuziek van Big Bo. Gaat live optreden hier. En ik ben er over 2 weken weer. Voor nieuwe puntjes op die. Graag tot over 2 weken.

0: met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
0: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: I'm Eddie Clearwater from Chicago. Get ready for some great music. You listen to your favorite radio show, Blues and Friends. Check it out for the best in blues.
1: Let's kick it off with something like this.
2: Leuk, het is weer maandag, Blues and Friends, bij Eemland 1. De Nederlandse gitarist Big Bo, die zit hier in de studio. Die gaat een uur lang live spelen en een interviewtje tussendoor geven. Hij heeft zijn laatste CD uitgebracht, de Hokum Syndicate, die band Keep On Walking. En hij heeft veel prijzen gewonnen. Hij gaat hier spelen op Eemland 1 bij Blues and Friends. Komt hij aan?
3: Ja, goedemiddag, goedenavond allemaal luisteraars. Ja, middag, avond, maakt niet uit. Waar je ook maar zit, waar je ook maar luistert. Ik ben Big Bo en ik speel oude traditionele blues uit de jaren 10, 20 en 30. Ik wil beginnen met een nummer wat heet Oh Rosie. En het is een nummer wat al meer dan 150 jaar oud is. Dus gaat nog iets langer terug. Het is opgenomen ooit in de jaren 30 door Alan Lomax in de gevangenis. Waar een man die we alleen maar kennen als Bama dat zong... zonder instrument of wat dan ook. Het heet Oh Rosie.

Dankjewel. Volgende liedje speel ik op een cigarbox gitaar. Dat is een gitaar in de vorm van een sigarendoos. Dat werd gemaakt door de slaven toen ze eigenlijk nog geen gitaren mochten spelen. Want dat zou misschien wel eens opruiend kunnen zijn en tot opstand kunnen leiden. En de gitaren die ze zelf maakten, die zien er ongeveer zo uit als een sigarendoos met een stok eraan en een snaar. Ik heb de luxe versie meegenomen met 3 snaren. Dit heet I'm Going Home, Big Boy.

Dankjewel. Dan een liedje van Tommy Johnson. Geen familie van Robert Johnson. Daar vertel ik straks nog even wat over. Tommy Johnson was de eerste die zijn ziel verkocht aan de duivel. Dat verhaal dat kennen we natuurlijk van Robert Johnson, die zijn ziel verkocht op dat kruispunt en daardoor beter gitaar kon spelen. Maar Tommy Johnson, over Tommy Johnson gaat die legende ook rond. Iets minder bekend, maar die zou zijn ziel al 10 jaar daarvoor hebben verkocht aan de duivel. Het is een mooi verhaal. Ik vertel er straks nog wel meer over. Het liedje gaat over de grote wegen die je als slaaf maar beter niet kon bewandelen als je door de Mississippi heen reisde. Want dan was je je leven niet zeker. Je moest altijd door de maisvelden of door de katoenvelden. En achteraf steegjes vluchten om van A naar B te reizen.

Dankjewel. Volgende liedje is van Brownie McGee en Sonny Terry. Een illustre duo dat meer dan 34 jaar met elkaar speelde. En uiteindelijk ruzie kregen en uit elkaar gingen. Niet veel later stierven ze allebei. De ene wat eerder dan de ander. Maar de ene was mank en de andere was blind. En ze, voor 34 jaar lang sleepten ze elkaar van hot naar her de hele wereld over. Met hun prachtige muziek. Brownie McGee en Sonny Terry. Het nummer gaat over een rivier, de Red River Blues.

Dankjewel. Even kijken hoor. Ik ga een stukje ragtime spelen. Ragtime is een muziekstijl die in het, eigenlijk in het buiten de Mississippi Delta ontstond in South en North Carolina, waar de slaven iets vriendelijker behandeld werden. En dat is dan ook een iets vrolijkere muziekstijl geworden. Werd onder meer populair door een man en die heet Blind Willie McTell. Daar ga ik een liedje van spelen. They said, come on around to my house, mama, 'cause there ain't nobody home but me.

Ja, er ging even iets mis met het solo-instrument, maar dat hoort bij de blues, hè? Ik doe er nog eentje en dan ga ik eventjes die kant op, denk ik. Deze is van die Robert Johnson, die zijn ziel verkocht aan de duivel op dat kruispunt. Hij had wel iets met dat bovennatuurlijke. Vandaar ook dit nummer. Het heet If I Had Possession Over Judgment Day.

0: Dankjewel.
1: Dat was Big Bo. Met mooie nummers die hij speelde hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Hij komt nu naar de studio toe. Daar hebben we een kort interview. En daarna gaat hij weer verder met zijn mooie nummers. Ja, daar komt hij binnen. Hi. Big Bo is er. Hi.
2: Ja, hey Bertin.
0: Hi.
1: Hi. Nou, dankjewel. Dat zijn mooie, mooie nummers.
2: Ja, dat is echt de authentieke blues, hè?
1: Ja, ja.
2: Dat ben heel kort. Ja, oké.
1: Mooi. Je hebt verschillende prijzen gewonnen. Begin ik maar meteen mee.
2: Klopt.
1: De Dutch Blues Awards. En in Amerika ook nog. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja. Nou ja, als je in Nederland meedoet aan... tenminste, nou ja, je kunt je opgeven of geselecteerd worden voor de prijs voor beste Nederlandse performer. Dat gebeurt elk jaar. En dat is een... het is eigenlijk geen wedstrijd. En ze noemen het de Blues Challenge. En als je daarvoor opgeeft, dan word je geacht om muziek te spelen. En dan is er een jury die bepaalt of jij al dan niet de beste bent of zoiets. Dat is natuurlijk een lastig verhaal voor muziek, want dat gaat natuurlijk niet op. Want je kunt natuurlijk heel moeilijk met appels met peren vergelijken. Maar ik heb twee keer die challenge gewonnen.
1: Ja, wat goed.
2: En dan
1: ja.
2: word je eigenlijk naar het buitenland gestuurd, naar Amerika. Om
1: dat was voor Memphis.
2: Ja, ja. In Memphis, Nederland te vertegenwoordigen. Ja. Ja. Daar ben ik tot de halve finale gekomen, wat zich best uitzonderlijk is.
1: Ja, want er zijn geloof ik iets van 2000 deelnemers.
2: Ja, meestal wel. Ja.
1: En van jouw categorie iets van 34 of zo?
2: Ja. Ja.
1: Dus
2: ja.
1: hartstikke goed.
2: In de solo duo categorie. Ja.
1: Ja, ja, ja,
2: ja. Dus dat is heel goed. Ja,
1: ja. ja. mooi. Ik ken je ook toevallig Ralph de Jong.
2: Ja, ken ik ook.
1: Oh, mooi. Ja. Ja. Ja. Nee, die is hier ook een paar keer geweest. Dat is een vriend van me.
2: Ja, dat is, dat, ja, die speelt ook die oude traditionele blues.
1: Ja, die was er ook geweest.
2: Ja, leuk.
1: Al een tijd geleden.
2: Ja,
1: ja. En we hadden het er net eventjes over, maar voordat ik het vergeet. De Blues for Kids, dat is een iets moois van jou en je vrouw.
2: Ja.
1: Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, mijn vrouw en ik hebben een voorstelling ontwikkeld voor kinderen. Over bluesmuziek, maar vooral over hoe je met elkaar omgaat. En dus in het verhaal van de blues nemen we dus een aantal onderwerpen mee. In een mooi verhaal die de kinderen aanspreekt. En dat gaat dan over discriminatie, over elkaar uitsluiten. En over het leven onder hele moeilijke omstandigheden. Heel leerzaam voor kinderen. Ze luisteren naar het verhaal. Ze vinden het spannend. Ze klappen mee. Ze zingen mee. Uiteindelijk dan komen ze naar de hand naar je toe van... ik heb er heel veel van geleerd. En proberen een beetje een brug te slaan tussen hoe je met elkaar omgaat. En de blues, hoe die vroeger was. Zeg maar.
1: Ja. Dat is lagere school of basisschool?
2: Vooral basisschool, de bovenbouw van de basisschool. We doen ook wel voorstellingen in jeugdinstellingen. Een keer in de jeugdgevangenis ook gespeeld. Tijdens zomer, zomerkamp voor kinderen en dat soort dingen. Dus het is heel veelzijdig. Ja. Ja.
1: En dat hebben jullie ontwikkeld? Of zijn er meer mensen in Nederland die zoiets doen?
2: Er is op dit moment niemand die dat doet. In België is een jongen die doet. Guy Verlinde, die heeft ook een hele mooie voorstelling voor kinderen. Die is heel anders. Mm-hmm. Maar deze hebben wij zelf ontwikkeld. We hebben dus een verhaal geschreven over een jongen die ontvoerd wordt uit Afrika. En meegenomen wordt op een reis naar het zuiden van de Verenigde Staten.
1: Ja, ja.
2: 100 jaar geleden. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat klinkt echt heel goed. Heel
2: dat is echt
1: heel goed werk.
2: Ja, dankjewel. Ja, het is te druk mee, dus het loopt goed. Ja.
1: Ja. En nog even naar de nieuwste cd van jou.
2: Ja.
1: Dat is van de Hokum Syndicate, zo heet de band.
2: Ja.
1: En kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, ik ben tijdens de coronajaren natuurlijk zat je thuis. En wat doet de muzikant dan? Ja, die gaat dan schrijven. Muziek schrijven. En ik heb een twintigtal liedjes geschreven in die tijd. Ook wat oudere nummers opgeduikeld nog. En daar wat van gemaakt. En uiteindelijk ben ik daar met een bassist begonnen. Een contrabas. Marco Onyx op contrabas. En langzamerhand hebben we een drummer. Fokker de Jong. En pianist Rob Geboers erbij gevraagd om te komen spelen. Mm. En zodoende is die band eigenlijk ontstaan. Vanuit een machteloosheid idee. Ja, ja. En de muziek is zijn eigen werk. Het is eigenlijk allemaal eigen werk. En het is gebaseerd op jaren 20 stijl. Hokum en vaudeville muziek. Ragtime. Echt oude stijlen. Dansstijlen uit de jaren 20. De Roaring Twenties. Zeg maar.
1: Heb je van al die verschillende stijlen. Heb jij zelf een favoriete stijl?
2: Ja, ik vind die echte oude muziek Delta Blues, Vaudeville, Hokum.
1: Gewoon alles.
2: Dat, ja, eigenlijk. Ja, ja. Ja, het is heel intens. Het is heel echt. En spreekt mensen meteen aan. Het is dansbaar, het is swingend. Het is vrolijk vaak ook. Delta Blues is wat triester, zeg maar. Hè. En deze band is eigenlijk meer het wat vrolijkere werk, zeg maar. Ja, Ragtime. Ja. Ja.
1: En als ik het goed gelezen heb, dan, of goed onthouden heb. Dan was John Lee Hooker een van de eerste waar je naar luisterde. Klopt dat?
2: Ja, nou, mijn vader die draaide vroeger veel blues. Want die nam muziek op van de Belgische radiozender. Want wij woonden in Den Bosch. En daar kon je dan de Belgische radiozender ontvangen. En die hadden op donderdagavond een programma. Dat heette Boom Boom. En daar werd op een gegeven moment. Ging hij daar opname van maken op zijn oude bandrecorder. Ja. En dat draaide hij dan de hele week af. Dus een van de eerste nummers die me echt heel erg raakte was een nummer van John Lee Hooker. Ja. Ja.
1: Oké, ja. Mooi.
2: Ja.
1: En het heeft een beetje te maken met die Blues for Kids. Maar je hebt verschillende theatervoorstellingen gemaakt, toch? Ook met Frederik Spicht en nog eentje over Robert Johnson.
2: Ja, ik heb een drietal vier theatervoorstellingen gemaakt. Twee met Mark Stakenburg samen en eentje met Frederik Spicht. En dan heb ik ook nog een solo voorstelling die eigenlijk nog steeds wel te boeken is. Preaching the Blues. En dat gaat over het ontstaan van de blues. Mm-hmm. Ja. Ja.
1: Oh, mooi.
2: Ja.
1: Dat staat er toevallig op YouTube?
2: Daar staan wel dingen op YouTube. Ja, dat kun je wel vinden. Ja. Want volgens mij hebben we de hele voorstelling over Robert Johnson opgenomen in Blues in Wijk. In Wijk bij Duurstede. Volgens mij staat die erop. Okay. Even googlen.
1: Die ga ik opzoeken.
2: Ja.
1: Dat is mooi. Even kijken hoor. Eentje heet trouwens Dockery Farms, hè?
2: Mm-hmm.
1: Ja. En dan gaat het nummers over Charlie Patton. En dan denk ik ook meteen aan Howling Wolf eigenlijk.
2: Ja.
1: Zijn leerling eigenlijk.
2: Ja.
1: Kun je daar wat over vertellen? Over want je begon trouwens te spelen met een nummer wat nog ouder is.
2: Ja.
1: Maar kun je wat vertellen over die begintijd?
2: Ja, de muziek komt natuurlijk uit de velden. Het is ontstaan tijdens het zingen. Tijdens het zingen en het werken op de velden. Om het werk wat aangenamer te maken. En om een soort ook groepsgevoel te creëren met elkaar. En uiteindelijk is daar... zijn daar gitaren en banjo's in het begin bijgekomen. En uiteindelijk werd dat op die... plantage van Dockery Farms werd dat heel veel gedaan, werd er muziek gemaakt. En dat mocht ook van de blanke man die daar op dat moment zeg maar de baas was. Zeg maar. Die vond dat zijn slaven eigenlijk goed behandeld moesten worden, omdat ze dan productiever werden. Dus die plantage van Dockery Farms, dat werd ook meteen de grootste en meest productieve plantage in de hele Mississippi Delta. Juist omdat hij goed was voor zijn werknemers, zeg maar. Mm-hmm. En op zaterdagavond mocht er muziek gemaakt worden. Dus dan kwamen jongens als Charlie Patton en Robert Johnson kwam daar ook naartoe. Son House, die was daar kind aan huis en die speelde dan daar s'avonds. En het was één grote happening van muzikanten bij elkaar die het allemaal weer van elkaar leerden. En zodoende dus ook Muddy Waters en Howling Wolf en al die anderen die later in Chicago heel erg veel succes kregen. Ja.
1: Ja.
2: Dat begon allemaal op die Dockery Farms plantage.
1: Ja, de geschiedenis is mooi.
2: Ja.
1: Maar wel mooi.
2: Ja.
1: En ik heb wel eens gehoord dat bijvoorbeeld Robert Johnson, geloof ik, zelfs helemaal naar Chicago en zo reist, hè, om opnames te maken of om in ieder geval te spelen.
2: Ja.
1: Dus ze reisden echt heel ver.
2: Ja, ze reisden heel ver en vaak ook per trein. Hè. Dan sprong je achterop een goederentrein en dat noemen ze hoboing. Ja. En dan ging je van A naar Z met je gitaar op je rug en van A naar B met je gitaar op je rug. En dan speelde je op elke street corner die er was voor een paar nickels en dimes, hè, want zo ging het.
1: Ja.
2: En dan kon je weer een stukje verder. Ja.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Nou ja, eigenlijk zou ik nog wel wat nummers willen horen.
2: Ja, dat kan.
1: Dus heb jij zelf nog wat wat je heel graag wil vertellen? Of wil je muziek maken?
2: Nou, ik vind muziek maken wel heel erg leuk. je kunt op mijn website kijken. Misschien als je me een keer live wil zien, dan weet je waar ik speel. Dat is bobrokken.nl met CK. Brokken met CK.
1: Dat wel met je, dat niet met je artiestennaam.
2: Dat is niet mijn artiestennaam, nee. Dat is mijn gewone naam. Ja. Big Bo was al bezet.
1: Ja.
2: Trouwens, niet echt heel fraaie site trouwens.
1: Je heette trouwens Big, of je kreeg die bijnaam omdat je gewoon een groot geluid had, toch?
2: Ja, ik speelde vroeger veel in Amsterdam. En daar speelde ik met een stel Amerikanen samen. En ik had altijd een hele grote versterker bij me. En ik speelde eigenlijk veel te hard. En toen vonden ze altijd dat ik veel te big was. Okay, big sound.
1: Maar dat was dus niet dit soort muziek?
2: Dat was toen andere muziek, ja.
1: Oké.
2: Wel blues, maar ja.
1: Ja, andere soort CZ Top-achtig.
2: Ja, dat is wel, ja.
1: Ja. Nou, dankjewel nog een keer voor de mooie muziek. Even om hier te zijn. Je komt helemaal uit Oosten.
2: Ja, Ik kom uit bij Almelo in de buurt, hè?
1: Ja.
2: Dus, nog anderhalf uur rijden straks.
1: Ja. Maar je kan hier nog een beetje bijtekenen.
2: Ik ga nog een beetje spelen.
1: Ja, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Dat was Big Bo. Dat is Big Bo. Big Bo Brokken. Brokken, gewoon op zijn Nederlands. Hij komt uit het oosten van Nederland. Hij heeft net een nieuwe CD uitgebracht. Met zijn band The Hokum Syndicate. Keep on Walking. Kan je hem op internet vinden. En hier gaat hij weer mooie nummers spelen. Uit de jaren 20, 30, 40. Misschien nog eerder. Big Bo, daar komt hij aan.
2: Ja, en nog een nummer van... deze is misschien wel leuk. Country Blues van Muddy Waters. Eigenlijk zijn allereerste liedje wat hij opnam toen hij in de Mississippi Delta nog woonde. Voordat hij naar Chicago ging, wat ik net al vertelde. Veel muzikanten trokken naar het noorden omdat het leven in het zuiden ondraaglijk werd. Vanwege de discriminatie. De slechte omstandigheden. En in de grote stad in het noorden, in Chicago, in Detroit en in St. Louis. Daar was geld te verdienen in de staalfabrieken en in de, in de industrie. Dus daar was het leven een stuk beter. En dachten ze. Maar Muddy Waters die nam het liedje Country Blues op toen hij in 1942 op de veranda van zijn hutje zat. En daar stapte Alan Lomax uit de auto die in die tijd heel veel opnamen maakte. En die nam dit nummer op van Muddy Waters. Zijn allereerste liedje, misschien wel zijn allermooiste ook.

Volgende liedje is een gospel. Ik ben soms nachtenlang aan het surfen op de internet, op YouTube filmpjes en dat soort dingen. En van het ene kom je dan in het andere en dan rol je vanzelf in zo'n automatisch in zo'n loop waarin je van alles tegenkomt wat je nog niet eerder hebt ontdekt. Ik ontdekte iets van Blind Connie Williams. Vier filmpjes staan erop, of drie filmpjes van hem staan erop. Meer is er nooit opgenomen van hem. En hij zingt die echte oude gospel, maar dan in de oude blues-stijl. En voor de deur van de kerk, als de kerk dan op zondag uitliep, dan speelde hij daarvoor wat muntjes. En het nummer wat ik ga spelen is echt een oude gospel, traditional. Het is een heel bekend nummer, het heet Take My Hand, Precious Lord.

ga een liedje spelen van mijn band. The Hokum Syndicate. Deze heet I Live in a Ghost Town. Het is een eigen liedje over verdwalen in je hoofd.

0: We hebben een ghost town.
1: Dankjewel.
0: Oké, nog eentje van de Hokum Syndicate. Alright. Eens kijken of dit nou lukt met die... met dat blaasding. Of je hebt dat hier nog ergens liggen, ja.
2: Ik denk het wel.
0: Ik heb er gelukkig nog één bij. Reserve. Kijk maar. Oh nee, die past niet. Nou ja, dan doe ik het zo. Liedje over New Orleans. De mooiste stad in het zuiden van de Verenigde Staten.

Leaving New Orleans. Dankjewel. Een liedje over een hobby van me. Een hele dure hobby trouwens. Ja, je hebt soms, sommige mensen hebben een hele goedkope hobby en ik heb een hele dure hobby. Dat zou kunnen. Nummer heet When I've Been Drinking.

Je luistert naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur kun je luisteren. www.eemland1.nl. Je hebt geluisterd naar Big Bo. Nederlandse bluesartiest was fantastisch. En tot volgende week.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
1: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
0: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
2: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: John van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.